eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoi.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag.

0: De Gonzen, Shepherd en Learning to Fly. Goedemorgen. We zien er weer. LN op de radio. Met de LN Ochtendshow. We brengen tegen een artiestip van 10 oor. Met Neuts en vooral Noord-Limburg. Veel muziek. En dit eerste oor is het aan u, maar Geer laat huren wat Geren huurt op de radio qua muziek. Daarover straks mee. Eerst gewoon van kieken naar de kalender.
1: Ja, Maarten,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is ondertussen alweer 4 september geworden. Het gaat hartstikke snel natuurlijk. En ik heb de kalender inderdaad voor mij liggen. En daar staat ook de 4e gelukkig op. Dan weten we in ieder geval dat het goed komt.
0: Aha.
1: En wat staat er nog meer op? Nou ja, je zou denken het is weer een dag van. Maar nee, er staat er weer niet op deze kalender.
0: Oké. Okay.
1: Kijken we dan wat staat er voor QR-code op voor een liedje. Maar ook die is vandaag ontbrekend. Er staat wel een liedje genoemd. Dat is Plukt een Daag van Suzanne van Bree en Bert Wilbert. En dat komt dan weer uit Belveld.
0: Yes, Belveld.
1: 1995. Bussen net aan een dag gewend, is de Albina aan zijn end. Verdessen in het grote, in de gatenhoes is vandaag allang geweest. Daarom loesterig wat ik zeg. Plukt een Daag. Voor dit dicht vertrek.
0: Nou, ik vind dat op dit tijdstip vind ik dit gewoon een perfecte boodschap.
1: Ja, vind ik ook. Ja, ja zeker. Ja. Maar ja, goed, de dag is natuurlijk net begonnen.
0: Ja, daarom.
1: De dag is net begonnen.
0: Ja.
1: En dat staat dus allemaal op die kalender van vrijdag de 4e. Dat is de Veldenke kalender.
0: Uh-huh.
1: En voor dicht, Paul, heb ik al even een steelse blik naar de scheldwoordenkalender.
0: Nee, nu al.
1: Ja, ja.
0: Moeten we de dag zo beginnen?
1: Ik kom om 10 uur voorbij. Maar ik weet niet of er van dicht op toepassing is. Maar dat zien we dan wel. Maar ik heb al een steelse blik.
0: Jongen.
1: Ja.
0: Dat is een cliffhanger.
1: Nou, dat is ook zo. Dan gaan we richting onze grote vriend Frans Broekhuizen. Want die heeft natuurlijk ook weer een prachtig plaatje ingestuurd. En wat zie ik daar dan op? Daar zie ik een vrolijke condoom. En er staat en dinktrum. En toen dacht ik, waarom staat het erop? Nou, hij zegt het zelf, Feel Good Friday, dat is het natuurlijk sowieso.
0: Ja.
1: Op deze internationale dag van de seksuele gezondheid.
0: Ah.
1: Voor de volgende ga ik dan ook back to the 70s met Astrid Nijg. En ik doe wat ik
0: Och,
1: doe.
0: Och, jeetje.
1: Vind ik wel leuk.
0: Ja, ja. Dat ging over seksuele vrijheid van de vrouw.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En dat doet hij dus op deze internationale dag van de seksuele gezondheid. Ja, wat moeten we daarover zeggen, Paul?
0: Nou ja, het zou een thema kunnen zijn natuurlijk in de vogelier.
1: Nee. Het thema van de vogelier is Feel Good Friday natuurlijk.
0: Oké, maar goed, dus dan kan dat deel van uitmaken, toch? Of niet?
1: Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, sexual healing zou kunnen.
0: Daar hebben we al eentje te pakken.
1: Daar hebben we al eentje te pakken. Maar ja, dat laten we natuurlijk aan de mensen over.
0: Juist, de creativiteit ligt bij jullie, want het is...
2: Het is Feel Good Friday!
3: De L1 Ochtendshow.
4: Met Paul Verstegen.

0: OMC and How Bizarre. Nou, Feel Good Friday. Er zijn mensen die zich heel goed voelen. Die heel vroeg opstaan.
1: Ja.
0: En al meteen beginnen te appen met hele fraaie suggesties voor de voorgluur van vandaag.
1: Zeker weten. De eerste die is Rob van der Hoven. En zoals je al wel weet, hè, hij zit in Volendam op dit moment. Was op vakantie gisteren.
0: Juist.
1: Was zijn laatste volle dag. Dus ik ga ervan uit dat hij ondertussen een beetje teruggekomen is. Gisteren liet hij ons nog plaatjes zien dat hij bij de Cheese Factory Volendam was geweest.
0: Ja.
1: Ja, ik trek dan altijd in twijfel. Hoe cheesy is cheese dan? Want dat zijn van die commerciële kaashandels. Waar je alleen maar heel veel kaas ziet vooral. Maar je af kunt vragen of oude kaas echt oude kaas is.
0: Ja, ja, maar dat geeft in ieder geval een adrenaline-stoot van hier tot Tokio. Want gisteren 10:30 heeft hij deze boodschap naar ons gestuurd.
1: Hey Robby.
2: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxchauffeur.
0: Yo.
2: Ja, nu nog in Volendam.
1: Ja,
2: maar
1: dat zie je wel.
2: Dadelijk om 11 uur vertrekken we weer richting Limburg. En dan zijn we weer de beruchte bocht. Ja. De Limburgers heten nu welkom.
1: Zo is het.
2: Ja. Ik wil van deze kant nog mijn zoon Kevin proficiat wensen. Oh. Want hij is vandaag 35 jaar geworden.
1: Ja, van harte ook.
2: En dan gaan we naar de verjaardag aanstaande zondag.
1: Ja, mooi man.
2: Wat betreft de voorgluur, dan ga ik voor de Amigos met Matador.
1: Matador.
2: Ik wens je nog een fijn uitzending. Een fijn weekend en tot maandag. Radio.
1: Radio,
0: dankjewel Rob.
1: De Amigos met Matador.
0: En we kregen nog een berichtje binnen van Mago. Goedemorgen Maarten en Paul. Deze Feel Good Friday op la die op la da van de Beatles.
1: Nou, dat is natuurlijk een lekker klassiekertje. En ik vind hem ook wel feel good hoor, wat dat betreft. En dan ben ik benieuwd waar het jokertje van Posten mee komt. Goedemorgen man.
3: Goedemorgen man en goedemorgen Vogelwissen met Joker van Posten.
1: Ja.
3: En vandaag zijn we weer op weg naar Gent. Ik heb de kooiapper achter de wagen hangen en dan gaan we weer op zijn bouwplaats en aanrotsen weer. Samen met mijn geweer en benden weer. Voor de vurgelier vandaag. Het is een Feel Good Friday. De koning van Redbeek de vorige week ook gedaan heb.
1: Ja.
3: Je probeert toch nog een keer met de Muppets en de Bohemian Rhapsody.
1: Ja, dat is
3: toch een beetje een oorworm zo voor het weekend.
0: Ja.
3: Nou, van het weekend gaan we nog flink klussen aan het nieuwe pak.
1: Oké.
3: Okay. Rob kan ik daar ook bij helpen van Bob Loek. Daar kun ik dit weekend ook even mee helpen.
1: Ja.
3: Ik heb het een beetje voet. Ja, voor de rest hebben iedereen nog wat werken. Werken ze voor de chauffeurs af zijn lintjes. Een prettig weekend en tot maandag.
1: Tot maandag. En knutsel ze, wat dat betreft.
0: Een nieuwe pak?
1: Ja, hij heeft een jokerpak.
0: En
1: daar loopt hij altijd mee rond. Bij van allerlei gelegenheden gaat hij bijvoorbeeld ook mee naar Elvia toe. Het ziet er al prachtig uit. En blijkbaar komt er een nieuw pak.
0: Oké.
1: Ja, goed, als jij dus iedere dag hier bent en zou luisteren, dan weet je dat natuurlijk.
0: Jongens, normaal gesproken sta ik nooit zo vroeg op. Maar de afgelopen week en de komende week ook nog met alle plezier.
1: Ja, mooi zo. Herman Meijers dan, die staat altijd garant voor bijzondere nummers. Vandaag ook weer komt hij met Vandaag ga ik voor Donna Summer. Ben ik altijd heel blij mee, want iedereen weet het, hè. Ik ben er groot fan van. De Duitsstalige uitvoering van Aquarius.
0: Had hij dat wel gemaakt?
1: Uit de musical Hair natuurlijk. In het Duits zegt hij, is dat dan Wasserman? Hoe heet de LP? Haren. Ja, dat snap ik inderdaad. Dus wat dat betreft, die zetten we er wel bij, hoor. We hebben hem al vaker laten horen hier bij de ochtendshow van L1. En dan Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen.
0: Wacht even, jongens, want ik zat nog even naar Fransje te kijken. Maar hier is inderdaad Erwin.
4: Goedemorgen, Maarten.
1: Ja.
4: Goedemorgen. Of Ivan, of Wol, of Lucas.
1: Het is Paul geworden. Ja,
4: natuurlijk.
1: Paul.
4: Ik ben het niet meer op het eind van de week.
1: Nee, maar nu is het
4: Paul. Feel Good Friday. Dan dacht ik aan de Walkers.
1: Ja.
4: Oh. Met Odeon Zombie. Dat is wel een lekker deuntje. En wens ik iedereen een fijne vrijdag of een fijn weekend allemaal. En radio.
1: Radio.
0: Ook een goede tip.
1: Er natuurlijk bij, hè?
0: Ja,
1: zeker weten.
0: Goed
1: dus de eerste voorgroeivoorstellen op deze Feel Good Friday zijn al binnen.
5: Wohlfühlfreitag.

0: lipstick.
1: Pim Moutkessel en de winnaar. Bijna 20 voor half zeven. De luisters naar LN, naar de LN ochtendshow.
2: 20 voor half zeven. Het is 10 voor half zeven. 20 over 6.
1: Ja, dat is altijd discussie.
2: Was nooit verkeerde tijd melden.
1: Ik zag 20 voor half zeven. Oh ja, dat heb ik gelijk. Ja. Wakker worden. Ja,
2: het is toch moeilijk, hè, zo vroeg opstaan. Ik weet het. Maar goed, we gaan gewoon door met de voorgloeier, hoor. Want Patrick Maas die is er ook alweer bij. Die zegt, jongens, doe bij mij de doomsturber. Ontmacht dein ding. En Patrick de Vlieger, of Freek de Vlieger moet ik zeggen. Goedemorgen, heren. Het is zover kermis op een ruiver. Ja, ik weet er alles van. Daarom is Pascal er ook niet de komende week.
1: Oh.
2: Dus vandaag voor mij... Wat een kermis van Lieshout en Arts en natuurlijk John Tana. Fijne uitzending en nog een fijn weekend.
1: Je dacht dat hij aan het verbouwen was, Pascal.
2: Is ook alles tegelijk.
1: Dus en kermis en verbouwen?
2: Ja, alles tegelijk, jong.
1: Jongen.
2: Ja. Willemke het Verfburke dan. Goedemorgen allemaal. Willemke het Verfburke komt terug naar Hoes. En dan donig dat met Randy Crawford en One Day I'll Fly Away.
1: Is ach,
2: dat is lekker natuurlijk.
1: Ja.
2: En Koddige Harald, ja, ik ben benieuwd waar die vandaag op deze Feel Good Friday mee komt.
3: Goedemorgen mannen in de studio en alle gloeiwappies. Voor deze Feel Good Friday ga ik toch over een nummerke van Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Oeh.
3: Oh. Mooi natuurlijk, het Blues Rock Festival.
2: Ja, zeker.
3: En ik heb er toch wel een beetje reclame voor. Ik heb gratis kaarten weg te geven. Ik moet er wel een gepast nummerke. Kon ik jullie allemaal een korte vrijdag wensen. En een korte weekend. En radio.
1: Dank u wel. Mooie suggestie ook.
2: Ja, zeker. En Blues Festival natuurlijk dit weekend, hè, voor de deur. Inderdaad, we hebben de kaarten voor weggegeven. En we zijn benieuwd hoe de mensen daar hebben ontvangen natuurlijk. Hè. Dan gaan we verder hier met de voorgroeier. En ja, bij mij is er dan van alles aan de hand. Maar ik zie dat in ieder geval Stefan van Inge weer klaar staat. Die was er ook vroeg bij, zeg, vanochtend 5:30 al.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Paul.
2: Hey, jong.
4: Op deze Feel Good Friday.
2: Yeah.
4: Ja, we zijn nog wel lekker onderweg vandaag. Lekker onderweg richting een weekend. Nog een paar uur kunnen stomkieken. En dan kunnen we heerlijk tweedaagse gewoon relaxen. Voor deze Feel Good Friday waar ik aan een heel toepasselijk nummer kan denken. Namelijk September van Earth, Wind and Fire.
2: Kijk,
1: is ook
4: nou
1: lekker,
4: heren, een hele fijne dag. Al was een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel Stefan.
4: En radio.
2: Radio. En die zetten we er graag bij, toch?
1: Paul? Absoluut, absoluut.
2: Earth, Wind and Fire, echt een
1: ja.
2: En lekker Feel Good.
1: Met stip.
2: Ja, en dan Ruudje Oet Klummen. Dan zeg ik op deze Feel Good Friday gewoon ik voor Peter. Met één kleine helles. Ein kleines Herz. Ja. En dan
1: Maurice Michels.
2: Ja, onze grote vriend die natuurlijk de voorgloeipagina op Facebook helemaal beheert. En nu tegenwoordig ook een Instagram-account van de voorgloeier heeft. Dus je kunt alles volgen wat we doen. Regelmatig komt er wat voorbij. Jij staat daar ook op met een fotootje, Paul.
1: Wat leuk.
2: Ja, dat wist je misschien nog niet. Maar als jij aan de beurt bent, dan komt dat zomaar even voorbij.
1: Leuk.
2: En Maurice, jongen, je zit natuurlijk alweer op de vrachtwagen. En ik ben benieuwd waar jij mee komt.
5: Hey, goedemorgen, mannen. Ja, het is vandaag vrijdag. Feel Good Friday.
2: Yeah.
5: Laatste werkdag. Ja, lekker weekend.
2: Ja.
5: Ja, de volgende uur voor mij, voor deze Feel Good Friday, dan ga ik voor Vox Club met Rockney.
2: Ja.
5: Man, ik wens jullie een fijne uitzending.
2: Ja,
5: ik
2: blijf
5: de zon altijd rustig. Heb een fijn weekend. En dan horen we het volgende week ergens.
2: Absoluut, hè. Tot maandag.
5: Dus
2: een
5: nachtdienstje.
1: Nog even
5: mannen,
1: Fred.
5: Radio.
1: Radio.
2: En dan inderdaad onze wegenbouwer, Fred, die is er ook weer bij. Die zegt een goeiemorgen, volgroeis en gloeiwappies. Vrijdag 9 uurtjes op het werk en dan is het weer weekend. En ik wil horen Scooter met Friends Will Be Friends.
1: Ook een hele erg mooie. Ik doe nog één suggestie, die komt van Mark van Dijk. Goedemorgen Maarten en Paul. Op deze Feel Good Friday gewoon ik voor Wiers in Spitsen. En Frans Teunis met Scheng on de Ratata. Fijn weekend, groetjes van Mark. Goeie suggesties allemaal voor de vuurgloeier. Verzamelen ze en verblieven ze verzamelen. En uiteindelijk, de meeste stemmen gelden, dat wordt de vuurgloeier van.

0: waanzinnige stem van Olivia Newton-John. Samen met de Electric Light Orchestra Xanadu. Filmmuziek, filmisch. Gaan we het straks ook nog een keer over hebben, trouwens. Ja. Ja, heeft alles te maken met Viva Classic Live.
1: Oh, de prachtige filmmuziek, inderdaad. Maar goed, daar komen we straks wel op terug hier. Absoluut. In de L1 Ochtendshow. Want eerst zijn we bezig met de voorgloeier. En iemand die niet mag ontbreken is natuurlijk de barregaander. Oftewel, Michel Bakker, goedemorgen. Het is vrijdag, tegeltjesdag.
0: Ja, hij heeft een tegeltje, heeft hij ook een...
1: Jazeker, dat gaan we zo meteen horen.
0: Dat zit erboven.
2: Goedemorgen, ja. Maarten. Plaatsvervanger, vrienden van de vroege ochtendshow der Nederlanden. Hier, de Barregaander, ja. Met de voorgloeien. Oh, ik zou vandaag te denken aan Robert Leroy, ja. Met Het is een vrijdag. Oh, ja, dan maar ook voorgloeien in Viewgood Friday. Goed, de Barregaander. Ga nog even op links en door. Ja. Nog een paar uurtjes domkieken, dan heb ik morgenende. Ja. En voordat ik jullie ga verlaten voor deze week, hebben wij ook weer een hele mooie spreuk voor jullie. Met de groene knuppel in de hand blijft niemand aan de kant. Dat is de spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schöne Wochenende en bis Montag. Dit was de Barregaander voor L1 Radio. Ja. Radio.
1: Radio, nou ja, tegeltjes even op L1 TV te zien. Er staat inderdaad met een groene knuppel in de hand blijft niemand aan de kant.
0: Wat is de groene knuppel?
1: Weet jij niet wat een groene knuppel is?
0: Nee.
1: Weet je ook niet wat een bruine knuppel is?
0: Een wat?
1: Een bruine knuppel. Een bruine en een groene knuppel. Nou.
0: Nee, zeg maar niks.
1: Drink je wel eens bier?
0: Ja.
1: Nou, in wat voor soort flesjes zitten die?
0: Oh ja, bruin, ja.
1: Of groen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Goh.
1: Heb je weer wat bijgeleerd?
0: Ja, nou, fantastisch. Hè?
1: Bruine fruitschaal, zeg je dat wat?
0: Nee.
1: Ook niet?
0: Nee.
1: Ah, schaaltje snacks.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Shitje.
1: Dus ja, dan, je leert hier nog wat bij, Paul.
0: En het wordt er alleen maar gezellig op.
1: Zeker weten. Dat is Wendy-taal, hè. Dan Mark van Dijk, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze Feel Good Friday ga ik voor Weerzin Spitsen en Frans Teunis. Dat is het tweede streepje met Sheng aan de gang en ratata. En Maurice van der Vin, die zegt... Shaken All Over van Johnny Kidd en de Pirates.
0: Ja, heel oud. Lekker.
1: En dan is hier de automatische deurmonteur Frankie Schultheis. Nou, Frankie... Gisteren is hij geweest, hoor. Imagination. En daar kan ik niet mee komen.
3: Goedemorgen, Paul en Maarten. Goedemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank schilder zijn bronsum. De automatische deurmotor op de Feel Good Friday. Ja, man, de laatste dag van de week. En dan hebben we weer weekend. Lekker, toch? Kunnen van weer gaan genieten. Leuke dingen gaan doen. Man, de klusjes voor vandaag. Ik begin in Reuzel in Brabant. En dan ga ik dan naar Panningen, ja. Weert, Helmond, Schinnen, Kerkroo. Dus vandaag is wel vol. Man, mijn inleg voor vandaag op de Feel Good Friday. Dan ga ik voor de SOS-band met de Finest.
1: Lekker.
3: Man, ik wens je een fijne dag, een schön weekend en bis maandag. Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Bij de SOS-band, hoor. En Monique de Marquetesse, die komt weer met Alan Jackson en Living on Love als voorgloeier. En dan onze vriend van de hinreis, André Simons, de man van de huifkar in Wel. De kermis is ondertussen voorbij, Paul. Dus daar hoeft hij niet meer naartoe. Maar ik ben wel benieuwd wat hij komend weekend dan gaat doen. Goedemorgen, André.
4: Goedemorgen, vrienden van de hinreis. Ja, mijn stem is alweer een beetje hersteld. Ja, jullie hebben dat is wel een beetje goed gekomen. Met mij van de werk. Maar goed, dat is handig voor het veel goed gevoel. Want het veel goed gevoel, het weekend staat voor de deur. Ja, ik moet vandaag met mijn collega Jeroen een bruiloft rijden in Milsberg.
1: Oh, dat is ook
4: tussen het werk door, zeg maar. Vanavond moeten ze weer terug naar de feestlocatie. En morgen hebben we onze topdag. Dan is het van onze WhatsApp. Appgroep Alt Easel Club wel hebben we mijn Alt Easel treffen. Ah. Ja, dat hebben we alleen maar Welse Alt Easel liefhebbers, motors, brommers, auto's en tractors natuurlijk.
1: Ja,
4: gaan we een rundje rijden en dan hebben we een gezellige afterparty.
1: Ja.
4: En dat is kei leuk, denk ik.
1: Dat
4: daar
1: denk
4: heb ik
1: ook.
4: Een kei goed, veel goed gevoel van. En wat doe ik dat met natuurlijk Mallekoor Karenspoor lekker op de trekker.
1: Hoi hoor. Ja, hoi en radio.
0: Hans Dekkers is met een berichtje gekomen. Goedemorgen allemaal.
1: Dat is ook een Welse man, hè? Die komt er ook
0: Ja. Vandaag wil ik een werkweek uitzwaaien met Marshmallow Moonshine en wetste waar ik lekker vind. Maak er een schöne dag van, een goeie weekend en met een goed zeterfaarwel, Hans Oetwel. En dat waren weer heel veel prachtige bijdragers voor de vuurgloeier. Verzetten ze allemaal bij elkaar. Even straks een tussenstandje, Maarten.
1: Laten we maar even doen.

0: Hij heeft zo'n prachtige muziek. Oasis en Wonderwall. Bijna 7:15 is het. Je luistert naar LN met de LN Ochtendshow. En we zien nog steeds de wereld aan het afstruinen. Met alle bijdragers die er binnenkomen voor een nieuwe vuurgleur van vandaag. Maarten.
1: Ja, Erwin Oet Heidsen, DS Raukerby. Goedemorgen Maarten en Paul. Hier Erwin de verkeersregelaar Oet Heidsen. Voor mij op deze Feel Good Friday 1 kopje koffie van VOF de Kunst. We zien jullie een goed weekend en een goed aan. Al mijn collega's, alle verkeersregelaars die door heel Limburg aan het werk zijn, zegt hij. En dan Dennis van der Heijden. Dennis, zeg het eens jongen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Paul en Maarten. Bloedwappies, het is een Feel Good Friday. Gewoon even een plaats van Inner City en Good Life. Voor ons allemaal een schoon weekend. Hopen dat het weer een beetje misspeelt. Radio.
1: Ja, daarvoor moet ik toch eventjes kijken of die al op de lijst staat. Want er komt natuurlijk heel wat voorbij. En er zijn sommige platen waarvan ik af en toe het idee heb dat ze er al in staan. Maar deze niet hoor, Good Life van Inner City, nog niet. Dan hebben we hier Henk Leenders. Henkie, hij stuurde een foto mee met een plaatje van tijdens het Prinsentreffen afgelopen jaar, waar hij dan bij was. Maar hij gaat natuurlijk ook iedere dag voor een volgroeier. Henk, goedemorgen man.
3: Goedemorgen Maarten en Paul. Hier Henk, de taxichauffeur. Ja, en ik ga vandaag eens voor Dozy, Bicky, Mick en Titch.
1: Ja.
3: Met oké.
1: Kijk.
3: Wens jullie een prettige dag in de studio. Voor straks een heel prettig weekend
1: gewenst. Ja, natuurlijk hè.
3: En we horen ons maandag. Radio.
1: Hè? Radio.
0: Ja. Dave D, Dozy, Bicky McIntyre.
1: Ja, leuk hoor. Absoluut. En dan Petra Stroom, die zegt Cheap Trick met I Want You To Want Me. Oh. En Roland de Buxemeester zegt goedemorgen Maarten en Paul op deze laatste vrijdag van de week. Nou ja, de vrijdag is altijd de laatste van de week natuurlijk. Ga ik voor The Brinks met Kulsje Jong. En tot slot gaan we dan nog even naar Polen toe. Dat doen we met Jos Rook. En dan zeggen we Dzień dobry Jos.
4: Dzień dobry, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeibappies. Op deze Feel Good Friday. Laatste werkdag van de week is aangebroken. En dan hebben we even lekker weekend. Kunnen we even bijkomen.
1: Zijn we ook aan toe.
4: Even die botram halen. En dan kunnen we mondig weer aan de slag.
1: Goed zo.
4: En gisteravond hebben we weer repetitie gehad van de dansgroep. En het gaat goede vormen aannemen. Dus ik heb allemaal goed. En weer de vuurgloeier. Hoge dag aan Equipa met Ojak Miwo.
1: Ja, ja.
4: Equipa met, oh wat leuk. Zo zeggen, en dat is weer een liedje uit de serie Disco Polo.
1: Ja, ja.
4: En je maakt er een hele schone dag van. Heel mooi weekend. En auf Wiedersehen. En radio. Hoor.
1: Radio. En
0: Disco Polo.
1: Ja, zeker. Dat, dat is de serie. Equipa met Ojak Miwo. Dat is waar hij mee komt. En we nog een andere Poolse inbreng. Dat is van Poolse Frank. Die zegt ook, Dzień dobry mannen. Dzięki Cilato. Dank je zomer betekent dat. Van beetje Bajerancy. Lekker rustig nummer om het weekend mee te beginnen. Als het maar positief is, Frank. We zetten hem er gewoon even bij. Dank je wel. En zometeen gaan we verder voor de volgende.
5: Wakker weren, wakker blieven.
6: De L1 Ochtendshow.
5: Met Paul Verstegen.

0: De LA Ochtendshow met Fleming op de radio. Zij wil mij. We zijn bezig met...
1: De Volgroeier.
0: En die komen volop binnen.
2: Jazeker, en iemand die er ook altijd bij is, is natuurlijk Dennis Thomas. Goedemorgen, man.
0: Dennis.
3: Hoi Maarten en Paul.
2: Hoi.
3: Ik wil graag bijdragen met When the Lady Smiles van de Golden Earring.
2: Ah, lekker.
0: Oh, ja.
3: Fijne uitzending verder. Een goed weekend alvast. En radio, hoor.
2: Radio. En de volgende in rij is natuurlijk Helmut Weisse. Die zegt altijd dat het weer wat het weer wordt. Vandaag ook. Gaat hij zo meteen Maastricht-Hagen Airport op. En dan laat hij ons weten hoe het weer is. Maar eerst komt hij ook met een volgende goedemorgen, Helmut.
4: Eén goedemorgen, Maarten en Paul. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, laatste af van de week.
2: Ja.
4: Welke plaat zou erbij kunnen horen? Feel Good plaat dan. Nou, dan ga ik voor Chaka Demos en Please met Radix en de Taxi Gang.
2: Lekker.
4: Twist and Shout. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Schreeuwen voor het weekend, zou ik zeggen. Ik wens je verder. Fijne uitzending. Fijn weekend. Tot binnenkort weer. Radio,
2: hoor. Radio, nou ja, binnenkort is na 19:30 natuurlijk eventjes met die weerwaarneming.
0: Juist.
2: Zullen we zo meteen wel even allemaal zien. En Annemieke, die is er ook weer bij. Natuurlijk de vrouw van Stefan. Goedemorgen, Annemieke.
5: Goedemorgen, mannen en alle gloeiwappies op deze Feel Good Friday.
2: Yeah.
5: Yes, dit meetje zit er ook al zin in.
2: Mooi.
5: Ik heb net de bus gestart, dus we kunnen weer fris en fruitig om beginnen aan een nieuwe werkdag. Dus Maarten, kom ik vandaag weer eens tegen in de sfeerwerk?
2: Dat
5: is wel leuk, hè? Grappig,
2: ja.
5: Hè?
2: Ja.
5: Nou, ik probeer het vandaag weer met A Thousand Miles. Iedereen een fijne dag. En radio.
2: Radio, ja. Ik kwam vorige week Annemieke tegen met de bus. Lekker druk aan het werk.
0: En dan zwaaien jullie naar elkaar?
2: Ja, we hebben elkaar even gesproken.
0: Ah, kijk.
2: Maar goed, vandaag zal dat denk ik niet worden, Annemieke. Zometeen na 7:00 gaan we lekker door met de voorgloeier op deze Feel Good Friday bij L1.

0: Ja, de zomer ligt achter ons, maar krijgen we zin in zomervakantie door de Four Tops en Loco in Acapulco. LN Radio met de ochtendshow, waarin we weer eens even gaan kijken naar de voorgloeiers die allemaal worden gesuggereerd door onze luisteraars. Jonge jongen, het gaat er lekker door.
1: Ja, zeker.
0: En even kijken, ik zie hier, Maarten,
1: Frankie Timmermans.
0: Juist.
1: Daar zijn we bij gebleven. Frankie, goedemorgen, man.
2: Mannen, goedemorgen. Frankie, hoe neer.
1: Ja, zeker.
2: De Feel Good Friday, ik huurde net een aanvraag voor een kermispleitje van Lies Oudenaars.
1: Ja.
2: Wat in de kermis. Ik huurde een reuze groot kermis is.
1: Ja, ja zeker. Neer.
2: Dus dit weekend ook kermis. Vandaar dit pleitje. Ik hoop dat er meer stemmen kreeg, dat er gedraaid werd. En ja, goed, we huren wel. Jongens, fijne uitzendingen. Radio.
1: Dankjewel. Radio. Ja hoor, tweede streepje erbij voor wat in een kermis van Verlieshout en Arts en Chantana natuurlijk.
0: Goedemorgen. Peter Meijer. Oh sorry, Peter Meijer. Inderdaad, daar had ik het ook over. Die stuurde ons een appje. Goedemorgen Maarten en Paul. Feel Good Friday. Ga ik voor Frank Boeien, Kronenburg Park. Groetjes, Peter Meijer, Oet, Remeng.
1: Ja, en dan Patrick Ubachs, die zegt... Scheng onderging, Ratata van Frans en de Weerzingspizzamannen. Die wil hij dan weer horen.
0: Nee, die hadden we vooral al, hè?
1: Jazeker.
0: Dus dan zetten we er een streepje bij.
1: Zeker. Feel Good Friday.
0: En alle suggesties zien nog welkom. Voor onder lekker met door. Zoom het en natuurlijk het NOS Neuts en het Neuts Oet Limburg. Daarna zien we voor bij die druk met een vervolg op Feel Good Friday... in de L1 Ochtendshow. MUZIEK

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En twee Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
4: Game's a match.
5: And it's another big upset in the men's draw.
4: 6-4, 7-5, 6-2.
2: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Lulu.
8: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
10: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
11: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
12: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
13: Met onze chocolade.
11: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
12: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
14: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
15: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
1: L1 Ochtendshow.
16: Dit is L1.
1: De L1 Ochtendshow.
17: Met

0: De Sizzle Sisters. Hier in de L1 ochtendshow. I don't feel like dancing. Hoe komen ze erbij? Wij hebben volop zin in dansen. En de muziekkeuze, die is voor een groot deel bepaald door jullie. Geer maar gedoet maken vandaag. En we kregen weer verschillende bijdragen binnen, Maarten. Onder andere ook van René Pakbier. Zullen we eens even luisteren wat hier te melden heet. Goedemorgen, René.
1: Hier met René.
0: Ja.
1: Om het weekend te beginnen. Goed, ik voor de WWU-baan met de schwarmen. Dat stuurt me op. De groeten. Een prettig weekend.
0: Nou, dat is natuurlijk het al. Zet ze er even bij, Maarten? Of dacht ze dat hij al op de lease staat?
2: Nee hoor, de WW-band staat er volgens mij nog niet op. Maar ik zit even te checken. WW-band, Nee, staat er nog niet op.
0: Oké.
2: Dan heb ik hier Robert Loke, die zegt... ik wil graag de Golden Earring horen met Weekend Love. Dat kan, want die staat ook nog niet op de lijst. En dan heb ik hier Kulsje Frans. En een schöne goeiemorgen, Kulsje Frans.
3: Een schöne jonge morgen. Ja, de schönste dag van de week.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
3: Nog een paar stondjes aan hem. En aan voor weekend. En dat weekend zou ik zelf willen. Ego met de Kulsje groep Eldorado.
2: Ja.
3: En een liedje van Eldorado. Jek in kop.
2: Jek in kop.
3: Een gezellig sfeervol liedje. Met ja, de humor en de spaas voor een weekend. Laatste seconde. Ja, dat moet je het doen.
2: Nou, oh, mooi.
3: Dus ja, dat het vreusje is zichzelf de koffie komen halen.
2: Oh.
3: Ik kreeg niet eens de kans om hem naar boven te brengen. Maar ja, steeds nog genoeg spul op de aanrecht. Dus, aan hem. En dat geldt voor iedereen die u werken moet. Een schöne dag. Dunding best van de baas.
2: Domper.
3: Hastenvrij. Geniet er vooral van.
2: Zeker.
3: Radio.
2: Radio.
0: En Kulsje Frans is aan de afwas. Hè?
2: Ja, zeker. Zo moet het ook natuurlijk. Als je een kopje koffie niet naar boven kunt brengen, dan maar even de afwas doen. En ik zeg eventjes, hey, hey Vossie.
4: Goedemorgen. Hey. Goedemorgen, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeiwappies. Nou, dat is er weer. Feel good Friday. Lekker, lekker. Goed, dan ga ik het vandaag eens proberen met een klassiekertje van Kylie Minogue van... Even kijken, doe de locomotion.
2: Doe de locomotion.
4: Goed,
2: ja,
4: maar dan een schoon weekend van, een fijne uitzending en radio.
2: En tot slot van dit rijtje pakken we nog eventjes Shaki van Eer mee. Want die komt met een lekker nummer van James Brown en I Feel Good.
0: Goed idee. Free.

0: L.A. in Ochtendshow van L.A. en de Lusters nou natuurlijk. We brengen dich door de ochtend heen met Limburgse verhalen, Limburgse nuits en de veugeluier van vandaag op deze Feel Good Friday, Maarten.
1: Ja, inderdaad. En een van de vaste waarden is natuurlijk ook Michael Holtzman. Goedemorgen, Michael!
2: Goedemorgen, Jungs. Op Feel Good Friday.
1: Ja.
2: Heute mal noch schnell vorgeglüht, denn das Wochenende steht vor der Tür. Und dachte ich dann auch an Scooter und Weekend.
1: Okay.
2: Jungs, euch zwei natürlich störungsfreie Sendezeit. Und bis Montag. Radio.
1: Radio. Ja, en hij heeft ook een fotootje meegestuurd. En er staat nu op L1 TV. En ja hoor, hij laat zien dat hij gewoon lekker naar ons zit te kijken.
0: Hetzelfde bril bijna, hè?
1: Ja, zeker. Maar goed, dat mag ook wel. Hè? En dezelfde haardracht ook blijkbaar.
0: Ja. Jullie lijken echt op elkaar.
1: Dan gaan we naar John Eipelaar. John, goedemorgen.
0: Even kijken, John.
3: Goedemorgen, groeiwappies. Dan zijn we weer. Iedereen een fijne dag verder. En voor iedereen die dadelijk weekend krijgt, heel fijn weekend. Ik ga voor de Goodwill Friday. Ga ik vandaag voor ABBA met Chiquitita. Hey, groetjes en radio. Hoi.
1: Hoi, Chiquitita, zetten we er lekker bij. En dan heb ik hier nog eentje van Frank. En die zegt, doe mij maar Wat de Kermis van Lieshout en Arts. En Wie Laurens, die zegt de Big Bamboo van de Merry Man.
0: En dan de Big Bamboo. Ja. Oh, la la la la la la la.
1: Marty Zijlstra dan, die zegt, jongens, ik wil de Golden Earring ook horen, maar dan met Weekend Love. Ja, en dat is even een dingetje, Marley, want die staat al in de lijst natuurlijk. En wat horen we dan? Inderdaad, die gaat niet mee naar de voorgroeier, want die staat al op de Spotify-lijst, voorgroeier 2026. Remco Cox dan, die zegt, goedemorgen, groeiobbers, ik gewoon met de vieze shawarma stuit mij op met. En dan heb ik het vel zo'n beetje gehad. Oh nee, er komt nog net iemand binnen, Ton Jans. Goedemorgen, Tom.
4: Goedemorgen, Maarten en Paul. Wat zullen we ervan maken? ABBA, met Chiquitita is wel een heel toepasselijk plaatje voor het komende weekend. Hey, radio, hè?
1: Radio, Tom. En dankjewel voor deze suggestie. Nou, we gaan eventjes kijken, de balans opmaken. Wat er nou de voorgloeier van vandaag wordt. Paul, je hebt een beetje schuins bijgehouden. Ik helemaal. Dus we komen er wel uit. Zometeen hierbij alleen.

0: worden we de LA Ochtendshow. Met muziek van Fats and Small Turnaround. Wij draaien ons nog even om en we kijken naar alle binnengekomen appjes, suggesties. Wat een lijst, hè, Maarten?
1: Ah, er is er nog eentje binnengekomen. Dat is de laatste. Wilbert van der Heijden die zegt: u jongens, doe mij maar Robinaise met leidingwater. Maar ja, goed, die zal het niet worden, want we hebben alles opgeteld, afgetrokken, bij elkaar geteld, ook nog eens een keertje.
0: Nog een keer, ja. En, ja. Dubbele controle.
1: Ja, ja, toen zijn we eruit gekomen, inderdaad. En jij was het met me eens, hè?
0: Ik ben er hartgrondig mee eens.
1: Ja, zo is het. Dus we hebben de volgeluur van vandaag. En,
0: Even een momentje, Maarten. Zullen we het even netjes en officieel doen?
2: De volgloeier van Feel Good Friday is...
1: Ja. Onder de kermis van Lieshout en Arts en natuurlijk Sean Tada.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins, zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
4: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS.

0: skeukens.nl.
1: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: 8:03, het Limburgse nieuws met Maarten Bonnemaiers.
12: Landbouwminister Jamie Van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaassen zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is.
13: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. Ja, we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
12: Minister noemt de kritiek onzin en stelt dat de provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en verschillende plaatsen net over de grens. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop wordt gebouwd. BC Moerveld in Moerveld heeft de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs 2026 gewonnen. Het centrum laat bezoekers kennismaken met de bandkeramiekers, de eerste boeren die zo'n 7000 jaar geleden in Limburg leefden. Volgens de jury verbindt Moerveld erfgoed, natuur en educatie op een eigentijdse manier. Aan de prijs is €15.000 verbonden. Heuveland Vandaag en Omroep PNM zijn genomineerd voor de lokale Media Awards 2026. Heuveland Vandaag maakt met de politieke podcast tussen fractie en frictie kans in de categorie audio. En presentatrice Daantje van Rooij van Omroep PNM is genomineerd als aanstormend talent. De winnaars worden op 26 september in Hilversum bekendgemaakt. Het weer in Limburg, wolkt met af en toe zon, blijft lange tijd droog. Het wordt drukkend warm, met temperaturen tot 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien, mogelijk met onweer.
11: Maarten, dankjewel. Liefde.

0: Vrijdag 4 september, LN op de radio, Nathalie Imbruglia en Thorn. In de LN Ochtendshow, het mediaoverzicht. Het geweld in Overijssel kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en ons land bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Overijssel zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Wil meer geld bij komen en beter worden samengewerkt om de drugscriminaliteit te bestrijden. De verdachten van de schietpartij in Overijssel worden voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist over verlenging van hun voorarrest. De voorgeleidingen nemen de hele dag in beslag. Berichtgeving met persalarm aan het einde van de middag.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: Ja, plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
0: Nou, het wegverkeer is al inmiddels onderweg. Wat dat betreft heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten in ons land dan een jaar eerder. Het zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige gegevens. In 2025 werd in totaal ruim 26,6 miljard kilogram CO2 uitgestoten door verkeer op onze wegen. Een jaar eerder was dat nog iets meer dan 27 miljard kilo. En dat is de eerste daling van de CO2-uitstoot na de coronapandemie.
2: Ja, en dit kennen we allemaal wel. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Dat moet vanaf vandaag wel verleden tijd zijn, want het leidt tot ergernis. Ik weet niet of jij het wel eens meegemaakt hebt, als je in de trein stapt en er staat een tas op en de trein zit vol, dat die mensen gewoon die tas op die stoel laten staan. En dan moet je vragen, haal hem er eens vanaf. En dan kijken ze heel geërgerd en zo. Ze doen het uiteindelijk wel door. Maar de NS gaat reizigers nu verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand daar wil zitten. De NS legt uit, waarom?
4: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
2: Ja, de verplichting geldt alleen in volle treinen.
0: Ja, en ik heb begrepen dat de NS een beetje matig is met die maatregelen. Ze waren in eerste instantie veel strenger. Ja. Maar zeggen nu, ja, iedereen moet dan maar ook in staat zijn om andere mensen aan te spreken. Het wordt wat vrijblijvender dus. Ja. Met de populaire reisapp Polarsteps kun je het thuisfront op de hoogte houden van je buitenlandse avonturen. Maar de gegevens van gebruikers, zelfs foto's en locaties die alleen waren gedeeld met volgers, lagen op straat. Het Amsterdamse bedrijf wist al minstens een half jaar dat dit het geval was. Als dit wordt gebruikt om iemand iets aan te doen, schuurt dat tegen medeplichtigheid van Polarsteps aan.
2: En wat staat er verder vandaag nog op de kalender op deze 4 september? Nou, Provinciale Staten van Zeeland die houden een extra vergadering over het budget voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De regering van Giorgia Meloni in Italië is vandaag de langstzittende in dat land sinds 1946. Ja, dat mag toch eens wel een applausje waard, want daar is eens in de 2 jaar volgens mij een nieuwe regering normaal gesproken. En het CBS publiceert cijfers over de CO2-uitstoot door motorvoertuigen, hadden we het net al over, hè. En cijfers over de huurprijzen van woningen in juli 2026.

0: The Riddle. L1 Radio met ochtendshow, daar luister je naar. Maarten, gisteravond, ik vond het al een waanzinnige ervaring. Buiten te zitten, met een temperatuurtje waarvan je dacht van... jeetje, het zou wel zo overdag kunnen zijn.
1: Ja, het was ruim 20 graden gisteravond.
0: Het koelt helemaal niet af.
1: Nee, en vannacht ook niet.
0: Nee.
1: Ik weet niet wat jij had toen je in de auto stapte, maar ik dacht van, goh, het is echt nog warm.
0: Ja.
1: En als ik nu naar buiten kijk, dan staat er een mager zonnetje. De temperatuur zal vandaag een beetje oplopen naar 23, 24 graden. Dus
0: mooi,
1: lekker
0: mooi,
1: weer,
0: mooi.
1: Toch wel weer. Maar goed, we zijn benieuwd hoe het natuurlijk in de rest van de provincie er op dit moment uitziet. En als ik rondkijk, dan zie ik hier en daar wat bewolking, maar ook wel wat blauws doorheen. Laten we eens beginnen vandaag in de Grashoek bij André van Maris.
2: Goedemorgen Maarten en Paul van de Grashoek. De weerwaarneming op deze vredige morgen. Ja, de loog zit helemaal dicht. Er is geen zon te bespeuren ergens. Het is wel niks koud buiten. Er is ook het wind. En vandaag moeten we tellen op zo'n toch wel een beetje sterkere wind. Windkracht 3, 4. En er staan nog wel geen buien in de planning. Misschien nog wel met een klap onweer vandaag ook weer. Maar door het algemeen is de temperatuur helemaal niet verkeerd.
1: Nee, inderdaad.
2: Fijn dat het op het moment droog is. Het is ook fijn met de opnames maken boeten natuurlijk. Ik zou zeggen, maak terug een schone dag van in de studio.
1: Door mee, jong.
2: Alvast een heel fijn weekend.
1: Jij ook.
2: En radio, hè?
1: Radio, nou ja, je ziet het, hè. De bladeren liggen daar nog wel op de grond door die enorme droogte. Dat is nog niet vanwege de herfst natuurlijk, want dat begint nu zo'n beetje te komen. Hè.
0: Ja, en er vallen wel wat plantjes, maar dat is bij lange na nog niet genoeg om de bodem helemaal goed verzadigd te krijgen.
1: Ja, maar we zijn in ieder geval lekker onderweg wat dat betreft.
0: Juist.
1: Nou ja, goed, als ik dan naar de beelden van Peter Meijer in Blerik ga kijken, ja, dan zie ik, ja, ondanks dan die droogte waar je het over hebt, dat het gras toch al wel weer wat groener begint te worden.
3: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al best warm, 22 graden. Maar best wel wat wind uit de zuidwestelijke richting. Kracht 4, ja, er zijn wat wolken, er is wat blauwe lucht.
1: Ja.
3: De zon probeert er door te komen. Maar toch zal er vandaag ook nog wel een buitje vallen. Maar voor de rest een hele aardige dag met een maximum van een graad of 24. Even vooruitkijken naar het weekend. Ja, dat ziet er echt wel goed uit. Met een 21, 22 graden en toch wel wat zon. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
1: Maandag. Dankjewel Peter. En we kijken nog even naar de skyline van Venlo. Gezien vanuit Blerik. Altijd mooi om te zien. En tot slot gaan we naar Maastricht-Aachen Airport. Waar Helmoet Weisse weer op het dak staat. Om ons te laten zien hoe de lucht er daaruit ziet.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag zuidoosten, start met half tot zwaar behoorlijk weer. We zien diverse kleurbewolking hangen en diverse soorten bewolking hangen. We zien dat lichte grijze, donkergrijze, dreigende bewolking en we zien de straten cumulus bewolking hangen. Verder zien we ook wat veerbewolking in het zuidoosten verschijnen. Ook de kleurnuance is best mooi om aan te schouwen in die vroege ochtend. Als we langzaam zuidoosten richting het oosten gaan, ja, zien we in de verte toch de opkomende zon verschijnen. Die vanochtend rond 6 uur 54 die reis begonnen is. En vanavond rond 20 uur 15 die reis eindigt voor het weekend. Ja, doorschiet het naar het noorden. Ook daar een mooi kleurspel aan kleuren met betrekking tot die bewolking. Waar ook die blauwe lucht goed waarneembaar nog is. Temperatuur 19 graden. Ja, dat is toch een aantal graadjes hoger dan gisteren rond het tijdstip. 3 graden in dit geval. We hebben een matige tot sterke wind, windkracht 4 vanuit het zuidwesten, met behoorlijke windvlagen van betekenis in dit geval. Momenteel is het nog droog. Ja, het belooft

0: in de middag nog droog te blijven, maar de avond toch weer denken in die petparaplu en poncho. Verder wens ik jullie toch een fijn weekend toe. Adieu hoor.
1: Radio, ja, we zien toch heel veel sluierbewolking en windveren en dat soort dingetjes. Uitgewaaide vliegtuigstrepen. Prachtig om te zien. Dat was Helmut Weisse vanaf Maastricht, Aachen Airport. Dankjewel jongens voor deze week weer al die weerwaarnemingen. En maandag zien we er weer een heleboel tegemoet in de nieuwe ochtendshow dan.
2: As-

0: vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
3: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
4: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
4: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En twee Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
17: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
19: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
18: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon.
20: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
21: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
22: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen. Met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
23: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
26: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
27: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
28: Liefde voor Limburg.
29: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
30: Dit is L1.
31: De L1.

0: Shakira hier bij L1, whenever, wherever. En een ochtendshow met het laatste nieuws. Sinds vorige maand geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Maar wie thuis nog een voorraadje heeft liggen, die krijgt van de overheid een laatste kans om daar op een legale wijze vanaf te komen.
1: Ja, dat kon gisteren in Venlo, maar daar liep het geen storm, hoor. Verslaggever Maurice Jesse trok dus naar de binnenstad om daar te vragen waarom niemand zijn vuurwerk eigenlijk ging inleveren.
2: Omdat als je dat koopt om op voorraad te hebben, dat halen ze hier dan in Duitsland en zo. Ja, dan heb je intentie om dat af te gaan steken en niet om dat weer terug te gaan brengen.
3: Misschien moeten ze een kleine vergoeding ervoor geven. Dat mensen niet het gevoel hebben dat ze het weggeven. Ze hebben tenslotte geld ervoor uitgegeven. En dan denk ik bij mezelf, ja, als je er dan nog iets voor terugkrijgt, is dat misschien een beetje de pijn verzacht.
2: Ik denk dat het nergens nut heeft. Op dit moment heeft het in heel Nederland geen nut om zoiets op te halen. Want die bewaren dat omdat ze weten, dit jaar mag niet meer verkocht worden. Dus ik wil toch afsteken, dus dan heb ik dat klaar.
4: Heeft u het vuurwerk al ingeleverd?
5: Als ik het had gehad, wel. Omdat natuurlijk het gevaar dat het afgaat groter is. Omdat de lonten natuurlijk een stuk gevoeliger zijn.
6: Vuurwerkliefhebbers die zal het zeker niet inleveren. Daar ben ik van overtuigd. Je hoort ook mensen die voorraad ingeslagen hebben vorig jaar. Voor dit jaar.
3: En politie heeft waarschijnlijk niet genoeg mensen om te handhaven, wat ik begrepen heb. Dus men gaat ervan uit dat men toch niet gevangen wordt.
0: Ja, de actie loopt nog een tijdje. Dus misschien dat er alsnog nog wat wordt ingeleverd.
7: De Ellen Ochtendshow. Welkom weer.
0: En ook dit nieuws kun je nalezen op onze nieuwssite l1nieuws.nl. De L1 Ochtendshow is dit. Met verhalen en nieuws uit Limburg. En natuurlijk ook heerlijke muziek. Geniet van deze. Ga maar op de dansvloer. Of doe de ochtendgymnastiek. Met Amorte featuring 54 Ultra. Dit is Talk To You.

go. Ah, die Lewis Capel heeft toch zo'n stem van net wakker geworden. Before you go. En vanavond en morgen staat het weer te gebeuren in Venlo. Viva Classic Live. Enorm goed programma. Onder aanvoering natuurlijk van Seth Tissen, die dit al jaren organiseert. Straks in de ochtendshow een reportage samen met Seth. En het thema dit jaar is film.

0: Oh, goed Venlo, mensenkinder en moeie dame. De Ellen Ochtendshow met het mediaoverzicht. Het geweld in Overijssel kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de minister van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Weel laat het extreme geweld in Overijssel zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Weel meer geld bij komen en beter worden samengewerkt om de drugscriminaliteit te bestrijden. De verdachten van de schietpartij in Overijssel worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist over verlenging van hun voorarrest. De voorgeleidingen nemen de hele dag in beslag.
2: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: Nou, plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% daalt. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd.
0: Het Friese dorp Greontherp is meestal rustig en stil, maar de laatste tijd is er veel bedrijvigheid. Er staat namelijk een woning te koop die tussen 1964 en 1971 eigendom was van de beroemde schrijver Gerard Reven. Het huis staat te koop voor 185.000 euro. Nou, dan kun je voor van Limburg naar Friesland gaan. En inmiddels hebben zo'n 40 mensen een afspraak gemaakt om de woning te bekijken. Zoals deze mevrouw.
4: Ik kom helemaal uit Arnhem. En ik zoek iets rustiger, waar ik meer meer rust heb en misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reven is geweest. En toen was ik helemaal verkocht, want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd, dus ik vind het echt helemaal fantastisch.
0: Ja, dat is thuiskomen. De belangstellenden voor de woning zijn dus liefhebbers van Gerard Reven, maar er komen ook mensen die vallen voor de plek en de aantrekkelijke prijs.
2: Iets voor jou?
0: Nee, ik ga niet naar Friesland.
2: Nee? Nee. Nou, je dacht, je houdt wel van rust.
0: Ja, maar dat vind ik hier ook.
2: Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. We kennen het allemaal wel. Dat moet vandaag toch verleden tijd zijn. De NS gaat namelijk reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand daar wil zitten. En de NS legt uit waarom dat gebeurt.
5: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanslaan om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
2: Nou, het verplicht je stoel vrijmaken geldt niet altijd hoor, maar alleen als de trein helemaal vol zit.
0: Verder vandaag. Provinciale Staten van Zeeland houden een extra vergadering over het budget voor verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De regering van Giorgia Meloni is vandaag de langst zittende in Italië sinds 1946. En het CBS publiceert cijfers over de CO2-uitstoot voor motorvoertuigen in 2025. En ook cijfers over de huurprijzen van woningen in juli 2026.

0: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
2: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lut en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
3: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: 8:58, het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
11: Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaase zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaase zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is.
12: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. Ja, we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
11: Minister noemt de kritiek onzin en stelt dat de provincies precies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem, maar ook op verschillende plaatsen net over de grens. In 2027 wordt besloten waar de Einstein-telescoop wordt gebouwd. BC Moerveld in Moerveld heeft de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs 2026 gewonnen. Centrum laat bezoekers kennismaken met de bandkeramikers, de eerste boeren die zo'n 7000 jaar geleden in Limburg leefden. Volgens de jury verbindt Moerveld erfgoed, natuur en educatie op een eigentijdse manier. Aan de prijs is 15.000 euro verbonden. Omroep Heuveland Vandaag en Omroep PNM zijn genomineerd voor de Lokale Media Awards 2026. Heuveland Vandaag maakt met de politieke podcast Tussen Fractie en Frictie kans in de categorie audio. En presentatrice Daantje van Rooij van Omroep PNM is genomineerd als aanstormend talent. De winnaars worden op 26 september in Hilversum bekendgemaakt. Het weer in Limburg, wolk met af en toe zon, blijft lange tijd droog en het wordt drukkend warm met zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien. mogelijk met onweer.
10: Dankjewel, Maarten.

0: Altijd zeer toepasselijk, vlak voor het weekend, om dan de weekend te laten horen. Dit was Save Your Tears. Maarten, je wil het niet geloven, gisteren kwam ik thuis en we hadden een rijke oogst. Die hebben we sowieso al gehad eerder dit jaar, deze zomer eigenlijk.
1: Rijke oogst van wat?
0: Ja, fruit.
1: Ja, wat voor fruit heb je in je tuin dan?
0: Nou, we hebben de pruim al gehad.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ah, die zien er goed uit, hè, dit jaar.
0: Was echt geweldig. Maar we hebben ook jaren geleden, toen we vertrokken naar Limburg, hebben we van mensen een heel aardig cadeautje gekregen uit de Betuwe waar we woonden.
1: Ja.
0: En dat was een fruitboom.
1: Ja.
0: Een appelboom. Ja. Een Elstar.
1: Oké. Okay.
0: En die staat nu al een tijdje. Eerste jaar was niet veel. Tweede jaar, moi. Vorig jaar leuke, lekker, smakelijk, maar kleine appels. Mm-hmm. Dit jaar een 50, 60 stuks.
1: Oké. Okay.
0: En van volwassen formaat, moet ik zeggen.
1: Dus de boom is tot wasdom gekomen.
0: Zo kun je het zeggen, ja.
1: Nou, iemand die ook in het fruit zit, dat is Wim Notemans. We kennen hem wel, dat is een vriend van de show. Komt regelmatig hier voorbij. Hè? Ook heeft hij wel eens aardbeien gebracht, bijvoorbeeld. Om te vertellen hoe die oogst allemaal ging. Je zou toch verwachten dat die appels bijvoorbeeld, met die droogte, dat het allemaal niet goed is gegaan in die pruimen. Maar bij jullie in de tuin is het wel
0: fantastisch. Goed gedaan. Ja.
1: Dus wij hebben iedere dag water staan geven.
0: Nee. Dat valt reuze mee.
1: Wim is natuurlijk ook bekend als de zingende fruitteler en hij trekt ook langs scholen met zijn eigen appellied.
2: Elke dag een appeltje voor mij.
3: 20 jaar geleden is het begonnen dat veel fruittelers in Zuid-Limburg zijn gestopt met het telen van fruit. Gewoon omdat het financieel heel moeilijk haalbaar was. Nou, ik heb toen gekeken voor mezelf. Hoe kan ik mijn bedrijf voortzetten, ook voor de volgende generatie, voor mijn zoon die nu in het bedrijf zit. Ik ben daardoor dat zingen gaan combineren met mijn fruit.
2: Groeien in het Merkeland.
3: Enkele malen per week bezoeken we basisscholen en dan proberen we de kinderen op een leuke, spelende wijze te vertellen hoe belangrijk en hoe gezond fruit is. We leren iedere dag bij en we hopen dat mijn zoon Norman het bedrijf later kan overnemen.
4: En ook de zingende fruitteler kan overnemen.
3: Ja, die zingt niet zo graag.
0: Wat een initiatief, zeg. Wat leuk.
1: Wat mooi is dat, hè? Ja, hij is een hele bezielende man.
0: Ja.
1: Hij heeft een drive van hier tot Tokio. En maakt er altijd weer van. Hou hem in de gaten, dus Wim Notemans.
0: Oké.
5: L1.
0: De L1 Ochtendshow. Daar luister je naar. Straks aandacht voor Viva Classic live in Venlo. Vanavond is de eerste voorstelling. En morgen nog één. We praten straks met initiatiefnemer en de grote animator van dat programma, Sef Tissen. En we hebben nog veel meer, maar daarover straks later. Dit is Yes.

Yes. Yes, op de radio bij L1 in de ochtendshow. Owner of a Lonely Heart. Straks gaan we trouwens even bellen met niemand minder dan Marleen Rutte. Want Marleen heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen, maar is helemaal aan de betere hand. Gaat hartstikke goed met haar. En ze heeft een primeurtje voor ons. Ja, dat konden we niet laten liggen hier in de ochtendshow. Eerst nog even de Janse Bagger bij.

0: Choosing Texas. Dit is de L1 Ochtendshow met het laatste nieuws. Den Haag zegt, de provincies weten wat ze moeten doen om Nederland van het stikstofslot te halen.
1: Ja, maar in Limburg klinkt toch een heel ander geluid. Gedeputeerde Leon Vaassen zegt dat cruciale informatie nog altijd ontbreekt en betwijfelt zelfs of de plannen voor 2035 uitvoerbaar zijn.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: Ja, dat is zeker niet de heer Vaassen. Die hadden we natuurlijk wel beloofd. Dus even kijken, volgens mij moeten we dan even kijken of we het andere verhaal hebben. Hebben we hier klaarstaan. Nog een keer, gedeputeerde Leon Vaassen zegt dat cruciale informatie nog altijd ontbreekt en twijfelt dus of de plannen voor 2035 uitvoerbaar zijn.
3: Opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
4: Duidelijke taal van de stikstofgedeputeerde die hoopt dat het kabinet oog heeft voor de provincie. Die misschien wel het hardst getroffen wordt door alle maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Waar de boeren we kunnen uitbreiden, bedrijven willen investeren en woningen worden gebouwd.
5: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem zo maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
4: Want daarvoor is het nodig dat eerst de kwetsbare natuur herstelt. Kabinetsplannen werden eind juni gepresenteerd. Sindsdien wacht de provincie op informatie van het Rijk.
3: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. Ja, we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken? En daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
4: Volgens de minister vindt er overleg plaats met provincies over hoe die speciale zones eruit gaan zien. De uitkomst daarvan staat nog niet vast en is dus niet in beton gegoten.
5: Nee, kijk, als die al helemaal uitgedacht was, dan hadden we niet in zo'n proces hoeven te zitten met provincies. We hebben juist gezegd, er zit kennis van het gebied hier. Er zit kennis over de natuur hier. En die moeten we benutten om de maatregelen zo uiteindelijk vast te klikken dat ze het meeste effect hebben en ook het slimst zijn.
4: De provincie moet in oktober de eerste reactie geven aan het Rijk. Maar zolang de gevraagde noodzakelijke informatie ontbreekt, lijkt die deadline moeilijk haalbaar.
0: En dat zei politiek verslaggever Jos van den Broek. Ook deze bijdrage kun je nalezen op onze nieuwsite l1nieuws.nl. Het overzicht van de hoofdpunten uit het Limburgs nieuws komen er zo aan. En natuurlijk het NOS nieuws. Maar tot die tijd kun je genieten van Mika. Relax and take it easy.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En twee Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
9: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
11: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
9: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden.
12: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
14: Lulu.
15: Gek.
13: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
16: Liefde voor Limburg.
17: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
18: Dit is L1.

0: Uit de jaren 80 en al lang niet meer gehuurd. Shalamar met I Can Make You Feel Good. En wat leuk is het aan om zijn nummer weer eens een keer te huren bij Ellen op de radio. We zijn bezig met de ochtendshow. Ja, en we hadden haar een paar weken geleden al aan de lijn omdat ze in het ziekenhuis had gelegen. Marleen Rutte. Toen was ze, zag ze aan de beterende hand. En ze beloofde dus op de hoogte te houden als er het neuts aan zat te komen. En dat is nu het geval.
1: Ja, Marleen hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen, Marleentje.
2: Goedemorgen.
1: Wie gaat het met dich?
2: Jo, het gaat steeds een beetje beter, dus dat is heel fijn.
1: Ja, bus weer up and running?
2: Nou, up in elk geval. Ja. Running nog niet, maar dat komt.
0: Ja, vertel eens, running, wie gaat het met stappen zetten? Want de bus moeilijk erbij, had ik begrepen.
2: Ik kan wel weer lopen, dus dat is al allemaal goed. De wond is nog niet helemaal dicht. Dus daar ben ik op aan het wachten nu. Dus, ja.
0: Want help eens nog eens even. Sommigen hebben het niet helemaal metgekregen. Toen lag ze in het ziekenhuis. Voor wat?
2: Ik had een absces in de psoaspier. Door een injectie die is gezet. Hoe biedt ze een bacterie met plop binnen hebben gespoeld per ongeluk.
0: Oeh.
2: Dus het was heel vervelend. Maar ja. Gelukkig hoop ik nu dat het beter kan.
0: Ja, maar een pittige tijd dus achter de rug.
2: Ja, dat kan ze wel zeggen. Ja.
1: Ja, ja. Maar optreden zit er nog niet in dan?
2: Zeker wel.
1: Ja, dat is alweer bezig.
0: Kent ze alleen nog niet.
2: Dan moet ik eigenlijk niet doen het gewoon.
0: Maar destijds een beetje wie Phil Collins dat de laatste jaar heeft gedaan. Opkomen met een met krukken en gewoon zitten?
2: Nee. Ik probeer wel huren te staan. Maar ja, goed. En iedereen is heel meelevend. Mensen zijn al blij dat ze er überhaupt best. Dus, ja.
1: En die is ook positief ingesteld, hè?
2: Ja, zeker.
1: En dat strolt zo goed op het podium, toch?
2: Publiek?
1: Dat strolt zo goed op het podium.
2: Ja, dat hoop ik, want dat is wel mijn doel altijd. Ja.
1: Hey, ja. En er is nieuws dus.
2: Nou ja, ik heb beloofd, hè. Ik heb een beloofd, dus een belofte maakt schuld. Dus aanstaande maandag komt mijn nieuwe liedje uit.
1: Aha.
2: En je draait het net al, hè. I can make you feel good. Dus ik hoop dat ik ook een beetje goed kan laten feelen.
1: Nou ja.
2: Bij deze de primeur is vrij.
0: Ja, maar wacht eens even. Want voordat we die stappen gaan zetten. Wanneer heb ze dit dan kunnen doen? Wanneer heb ze dit voor elkaar kunnen boksen om een pleetje op te nemen?
2: Het opnemen is al even geleden. Toen had ik alleen nog maar Pien. Ja. Maar toen wist nog niet meer wat ik had. Nee. En ook de clipopname is gemaakt. Wie is Pien? Hij maar verder nog niks, zeg maar. Dus
1: dat
2: lukt dan allemaal.
1: Daar zijn we op de clip niks van. Nee. Oké, dan is het goed, hè. Nu nummer. Betekent dat ook een andere muzikale weg? Of blijven toch een beetje bij het aaien?
2: Er zijn wel echt heel veel stappen gezet in die zin. Je weet natuurlijk dat er twee kindjes tussendoor zijn gefietst. We hebben COVID gehad en toen komen twee kindjes. En toen is alles een beetje op de automatische piloot gegaan. Maar nu hebben ze echt weer energie en mogelijkheden en zin ook om weer opnodig te staan. Maar dat geeft ook nieuwe energie, nieuwe inzichten, nieuwe kledingstijl. Uh-huh. Dus eigenlijk het hele pleitje bijeen. Er zijn nog nieuwe foto's gemaakt.
1: Ja, ja.
2: Maar dat maakt ook dat ik echt weer nieuwe energie wil in de muziek.
1: Ja.
2: En ik hoop dat ik dat over kan brengen. Ja, dadelijk ook richting de vastlovend weer met nieuwe muziek. Dus het is echt heel leuk allemaal. Ja.
1: Marleen 2.0?
2: 100%.
1: Ja?
2: Zeker, ik ben er weer.
1: De inspiratie voor dit nieuwe nummer, hè? Is dat dan ook uit het leven gegrepen?
2: Ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is. De titel is Breng mij nog lang in de hoes.
1: Ja.
2: Ja. ik denk dat wanneer dat ze op een groot feestje is, dan moest ze dat gevoel hebben.
1: Uh-huh.
2: En Bas Keltjes heeft de tekst geschreven. En voor heel veel mensen heet het een bekende melodie zijn natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar Bas heeft natuurlijk wel weer zien baskrachten laten zien.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel echt top. Ja.
0: En natuurlijk heb ze het nummer het allereerste laten huren aan die twee kindjes van dicht, hè?
2: Heel zeker. Het allereerste was aan mijn mens. Toen lagen de kindjes al in bed.
0: Ah.
2: Maar de dag van de hebben die dat gestuurd, ja.
0: En wat zachten ze?
2: Nou, Elodie zit dan de hele tijd... Mama Lala!
1: Ah. Maar daar zingen het nog niet met natuurlijk, hè?
2: Nee, ja, Elodie is net twee, hè. Ja, dus, daarom. Nee, die kan er nog niet met zingen, maar ze vindt het geweldig. Als ja. Het is wel echt bizar hoe dat werkt, hè. Want zo jong, en dan als ze muziek op de radio huurt... huurt ze al direct of ik het ben of niet.
0: Dat oh.
2: Nou, echt dat, heel bijzonder,
0: dat,
2: ja.
0: Dat is de schoonste erkenning die ze zich kunnen voorstellen.
2: Zo is het. Zeker.
0: Zullen we eens even naar dat nummer gewoon? Die mag ze hem zelf aankondigen, Marleen.
2: Ja, nou, de dames en heren van Nieuw Limburg. De primeur is voor Maarten en Paul. En natuurlijk ook een beetje voor Pascal. Dan ga je hem ook aan Pascal beloofd. Ik hoop dat je een heel fijn weekend zou hebben met hele leuke spiertjes. En zeg dat de titel op echt van toepassing is. Hier terug, Marleen Rutte met Breng mich noch lang niet naar huis.

0: Altijd een beetje nostalgisch bij dit nummer van Sam Vedder samen met Olivia Dean en Ryan Meehan. Ja, dit is de hoogste tijd. We gaan vooruitblikken. We gaan ons ontfermen over het sportgebeuren van het komend weekend.
1: L1 Sport.
2: En daarover praten we met Jelle Kleine. Ja, Jelle, het is weekend van de derby tussen MVV en Rode JC. Maar dat is pas zondag natuurlijk. Dus laten we alles even in chronologische volgorde behandelen. Want alle Limburgse clubs presteren goed op dit moment. En dat geldt natuurlijk ook voor VVV, hè?
3: Ja, zeker. Goedemorgen trouwens. VVV is het nummer 4 van de ranglijst in de keukenkampioendivisie en komt vanavond al in actie in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Die wedstrijd begint in Brabant om 8 uur. En eigenlijk is het voor VVV best een aardig meetmoment. Hoe goed is de ploeg nou uit die transferwindow gekomen van afgelopen week? Trainer Marinus Dijkhuizen raakte daarin spits en aanvoerder Dien Zandbergen kwijt. Een belangrijk ankerpunt in de ploeg. Die vertrok namelijk naar Dynamo Boekarest.
2: Ja, en Helmond Sport, dat is ook een derby, toch?
3: Er zit maar 45,6 kilometer tussen beide stadions.
2: Ja,
3: dat hebben de geleerden uitgerekend. Maar het is toch echt Noord-Limburg tegen Zuidoost-Brabant.
2: Ja,
3: dus echt de liefhebbers die voelen hier wat extra's bij. Dat zal zeker misschien wel in Noord-Limburg zo leven. Laten we het een beetje surrogaat-derby noemen.
0: Ja, dan naar de zondag. Is dat een super Sunday?
3: Ja, mag je wel eigenlijk zo noemen, omdat het programma zo vol is. Met om kwart voor vijf twee... hele interessante wedstrijden te beginnen in de Eredivisie. ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Danny Buijs doet het goed met zijn ploeg. Staat zesde in de hoogste divisie. Of eigenlijk moeten we zeggen gedeeld vierde samen met Ajax en Go Ahead Eagles. Alleen het doelsaldo van Fortuna is dan wat minder. En de promovendus uit Den Haag haalden vorige week het eerste punt van het seizoen. Uit tegen Feyenoord werd het 2-2. Die moeten dus nog eventjes wennen.
2: Ja, we hebben het net, of jij had het er al even over, die transfer window, die is voorbij. Als je dan naar Fortuna kijkt, dan was het daar wel rustiger de afgelopen dagen qua transfers.
3: Ja, misschien hadden ze wel van alles willen doen, maar soms hoef je niet zoveel te doen. Als niemand, als je niemand echt kwijt kunt raken, dan hoef je ook niet in actie te komen. En ik denk dat dat bij Fortuna het geval was. Ze hadden hun zaakjes heel aardig voor elkaar. Dat blijkt ook wel uit de eerste resultaten. Hè. En als je kijkt naar de nieuwkomers in Sittard, dan is Liquencio Zeefuik misschien wel het voorbeeld. Die is gehuurd van AZ, dus geen eigendom. Maar doet het wel heel erg goed. Een jonge jongen die zichzelf laat zien. Mm-hmm. Maar die wedstrijd tegen ADO, dat lijkt misschien een makkelijke gezien het verschil op de ranglijst. Maar vaak zijn dat juist de meest verraderlijke wedstrijden.
0: Gaan we even naar het einde van de zondagmiddag. Nu we het toch over Fortuna hebben, kunnen we ook eigenlijk meteen een sprongetje maken naar de Keuzelt. Dat kan niet anders.
3: Absoluut, absoluut. Dat zijn alle ogen gericht op MVV tegen Roda. Altijd speciaal, enerverend. Niet altijd even goed. Maar wel twee ploegen die in de eerste weken van het seizoen heel leuk voetbal hebben laten zien. Daar mogen we eigenlijk wel iets van verwachten. En ik sprak gisteren met Andries Jonker. Zijn ploeg is heel verrassend eigenlijk medekoploper. 12 punten uit 4 duels, dus nog geen fout gemaakt. Maar hij vindt dat ze in Maastricht vooral bescheiden moeten blijven.
4: Ja, een maand of 10. Nee, ik had er eigenlijk minimaal een half tot een heel seizoen voor uitgetrokken om dit in Maastricht weer te bewerkstelligen. Dat de stad de club zou omarmen. Dat de mensen weer echt achter de club gaan staan. Nou, het is nu in 10 weken gelukt. Alleen het is een momentopname. Dit is in de euforie. En het gaat erom dat het structureel wordt. Dat de mensen, wat er ook gebeurt, houden van de club. Sympathie voor de club en een steun betuigen.
0: En Roda, die staat op plek 8. Is dat nu de uitgesproken favoriet op dit moment?
3: Nee, nou, Roda zeker niet. Hè. Als je naar de ranglijst kijkt, dan zou je zeggen MVV. Maar daar willen ze in de Geuselt ver van weg blijven. Ik denk ook niet dat het verschil zo ontzettend groot is tussen beide ploegen. Ze voelen natuurlijk wel de druk aan beide kanten van de achterban voor deze wedstrijd. Er wordt aan beide kanten wel duidelijk gemaakt dat dit de wedstrijd van het jaar is voor vele supporters. Maar als ik de trainers een beetje inschat, dan spelen ze vooral om te winnen. En dus vooral ook om het publiek te vermaken. Ja. En dat zou je wel kunnen zeggen dat het op voorhand misschien wel een leuk duel zou kunnen worden.
2: Oké, okay, tot slot. Het is zo vroeg in het seizoen, hè?
0: Ja. Tot slot even heel kort, hè. Maar even heel snel, want we moeten richting reclame. Waar kunnen we de wedstrijden volgen, joh?
3: Ja, web, app, live blog op zondagmiddag. En dat geldt uiteindelijk ook voor de vrijdagavond. Dan lees je daar het verslag over Helmond Sport VVV. En daar volg je ook de Formule 1. Want zondagmiddag rijdt Max Verstappen in Monza de Grand Prix van Italië. We hebben dus een heerlijk sportweekend voor de boeg.
0: Jelle Kleine van de Sportredactie, dankjewel.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 9:30, het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
2: Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Reon Vaassen zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaassen zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is.
3: We hebben al veel gedaan, er is al veel bedrijven zijn weg, er is al veel stikstof gereduceerd. In het buitenland is stikstof gereduceerd. Ja, we willen die cijfers hebben, waar moeten we aan werken, en daarvoor hebben we eerst informatie nodig. Wat is onze opgave? Hoe kunnen we het specifiek maken? Ja, daar zitten we eigenlijk op te wachten.
2: Minister noemt de kritiek onzin en stelt dat de provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf aanstaande maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en verschillende plaatsen over de grens. In 2027 wordt besloten waar de Einstein-telescoop uiteindelijk wordt gebouwd. En BC Moerveld in Moerveld heeft de Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs gewonnen. Het centrum laat bezoekers kennismaken met bandkeramikers, de eerste boeren die zo'n 7000 jaar geleden in Limburg leefden. Volgens de jury verbindt Moerveld erfgoed, natuur en educatie op een eigentijdse manier. Aan de prijs is €15.000 verbonden. En Heuveland Vandaag en Omroep PNM zijn genomineerd voor de Lokale Media Awards 2026. Heuveland Vandaag maakt een politieke podcast die heet Tussen Fractie en Frictie en maakt kans in de categorie audio. En presentatrice Daantje van Rooij van Omroep PNM is genomineerd als aanstormend talent. De winnaars worden op 26 september in Hilversum bekendgemaakt. En dan het weer, bewolkt met af en toe zon. Het blijft lange tijd droog en wordt drukkend warm met zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien, mogelijk met onweer.
1: Maarten, dankjewel.

0: Uit de tijd dat Michael Jackson op Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Oh. Een moment is aangebroken, dames en heren. Wij schakelen over naar Venlo. Toch, Maarten?
1: Ja, zeker, want geen Viva Classic Live op de markt daar. Maar wel Viva Classic Live. Vanwege de renovatie van het Venlose stadhuis naar het Julianapark.
0: Juist.
1: Een prachtige locatie, denk ik zelf. Misschien blijven ze er ook wel in de toekomst. Je weet het maar nooit. Vanavond de eerste voorstelling al. Seftisse keek met jou, Paul, vooruit naar de concerten die dit jaar in het teken staan van, en we horen het ook een beetje op de achtergrond, hè, filmmuziek.
2: Vorig jaar, tot er dus voor 2024 de bühne afging op zondag over door het laatste concert, toen realiseerde ik me genaamd dat dat mijn 44ste concert was voor het stadhuis. 44 keer de merd uitverkocht en ik nooit de intentie al onderweg te gaan. Maar ja, de realiteit was, het stadhuis werd gerestaureerd en dan zien er twee opties, de sluis in Joor Euven of de Gijs creatief noordenken. Dit is een creatief vak, dus dat hebben we gedaan, creatief noordenken.
3: Wie verleuken hij nu allemaal terecht?
2: 2.500 man.
3: Oh,
2: dat is best veel. Ja.
3: Het thema dit jaar is film. Wat kunnen we op dat gebied nu verwachten? Wat gaat het doen?
2: Ja, kijk, de film en muziek zijn meer dan 100 jaar aan elkaar verbonden. En dat is natuurlijk bijzonder. En er zijn zoveel momenten in die leven dat ze muziek is. En dat ze in die mind wat druk zit met die eerste vriendin in de bioscoop. Of angstig de hand van pap en mam vast, zelfs de bank bij die enorme spannende film. We hebben een programma van meer dan 2 uur. Waarin echt alle highlights uit de filmmuziek voorbij komen. James Bond niet te vergeten. Walt Disney. Dus we reizen echt de ganse wereld af. En we komen al die grote highlights tegen. Kijk, als je die beelden van Schindlers List ziet, dan dat is hartverscheurend, dat is vreselijk. Het is een gitzwarte pagina in onze geschiedenis. Die muziek die John Williams gecomponeerd heeft, die maakt dat gevoel nog steeds nog veel sterker. En dat is denk ik ook iets wat muziek hem doet. Dat is de directe connectie met de ziel. Dat komt meteen binnen. En als je kijkt naar de transparantie wie je dit geschreven heeft. Natuurlijk, het is groots in het orkest. Maar het gaat natuurlijk om die viool. En die verhaallijn van die viool. Die is zo breekbaar en zo kwetsbaar. Ja, en wat rupt dat op? Dat rupt herinneringen op. Dat rupt verdriet op. Dat rupt ook weer hoop op. Het rupt eigenlijk alles op. En ik denk dat de essentie van muziek is.
0: Sef Tisse. Vanavond en morgenavond in het Julianapark in Venlo. Een muzikale reis door de filmmuziek tijdens Viva Classic Live.

0: Damiano David, the first time. Het is bijna 10 voor 10. En voor ons Sjoebe, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Voor ons Sjoebe.
1: Ja, maar ja, goed, eerst even richting het weekend natuurlijk. Want daar gaan we naartoe.
0: Ja.
1: Ga je nog wat leuks doen?
0: Ja, morgen ga ik naar Sittard.
1: Ja?
0: Daar kijk ik erg naar uit.
1: Want?
0: Nou, we gaan sowieso even wat...

0: Ja, daarvoor moet je dus kleren passen.
1: Juist, juist.
0: Dus dat ga je morgen
1: Maar hartstikke
0: doen.
1: Leuk hoor.
0: Ja, nou ja, ik heb zoals gezegd morgen een uitje naar Düsseldorf. Hè, de caravan salon daar.
1: Ja.
0: Eens kijken wat daar aan mijn handen blijft plakken. Een paar gloeiwapjes hebben er al een nieuwe caravan gekocht. Dus je weet nog nooit waar je mee terugkomt.
1: Ja, neem je foto's mee?
0: Nou, nee, ik denk het niet.
1: Oh.
0: Nee. Dat hou ik voor mezelf.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, we hebben natuurlijk inderdaad de scheldwoordenkalender bij ons. En we zijn aangekomen op 4 september.
1: Juist.
0: En wat staat daar dan? Ik weet niet of jij dat kent, die uitspraak. Groene honk.
1: Groene honk. Nou, je had het daar straks over de groene knuppel. En
0: dat kwam al niet bij je binnen.
1: Nee, dit ken ik ook niet echt pakken. Nou,
0: dat betekent gierigaard.
1: Ah. Oh.
0: Nou, is het bij jou op toepassing? Je bent niet
1: gierig. Nee, daar heb ik geen last van.
0: Waarom?
1: Nee.
0: Toch? Helemaal niet. Nee hoor. Dus dat is het scheldwoord voor vandaag 4 september. Ja, sommige dingen vind ik nou niet echt een scheldwoord hoor.
1: Nee.
0: Gierigaard,
1: nee.
0: Is dat?
1: Ja, goed.
0: Nee, dat kun je zijn toch?
1: Het is niet leuk als je het van jezelf hoort, maar ach. Er zijn mensen die gewoon meer op de knip zitten dan anderen, hè?
0: Ja, sowieso. Toch? Nou ja, goed, Paul. We gaan daarmee het weekend in.
1: Juist.
0: En we gaan plaatsmaken voor...
1: Zometeen, Rianne Mone. Heb er zin in.
0: En een beetje geluk.
1: Ja, huh? Een beetje geluk om ze zo binnenlopen. Dit zien de Vrijbergers als Oud Blerik.

Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. In Zuid-Limburg begint maandag een nieuw bodemonderzoek over de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. En 2 Limburgse lokale omroepen maken kans op een lokale media-award.
6: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden.
8: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
11: Met jou, bij jou. Dit is is Route Regio.
12: Dit

Sophie and the Giants en Purple Disco Machine samen met In The Dark, BL1. Een hele goede morgen. Echt zijn al Stefan, Wilbert en Truus in de app. Goed dat je er bij zit. Welkom in de ganse provincie. En Shelvin bijvoorbeeld. Want daar opent Saskia Mevis dit weekend Nookies. Een kindvriendelijke koffietent en yogastudio. Want Saskia merkte dat het vaak geïrriteerde blikken kreeg als het ging lunchen met haar peuter. Dus nam het nu het heft in eigen handen. Een plek waar ouders kunnen ontspannen. Koffie drinken, bij een grote speelplek, terwijl de kinderen gewoon lekker kunnen spelen. En dan even bieden ze ook kinderyoga en workshops aan. Na een jaar afwezigheid door een vergunningsprobleem keert dorpsfeest Vlaspop dit weekend terug in Meldersloo. De organisator Gees Spreeuwenberg had de papierwinkel weer strak op orde. En het festival kan voortaan elk eerste weekend van september plaatsvinden. Er komen DJ-sets, live muziek vanaf vinyl en Formule 1 op groot scherm. En ik heb ook een pittenzak gooitoernooi voor de dorpstitel. Dus ik zou er even goed opwarmen voordat ze die kant op Gees. Dan, zo meteen, nieuwe muziek van Kerkgrot Topic. Go!

0: Get You Alone. BL1, een hele goede morgen. Wer de telefoon openmak, kent niet anders dan Getzeen van Kerkrode Tropical. Die mannen zijn overal. Zeker in de Limburgse revolutie is dat allemaal nog get gegruid. Maar ze horen er van te vuur natuurlijk ook al. Niet alleen met video's, maar ook met muziek. En er is een nieuw leedje gemaakt. Ties Jans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doe je nog in alle rust of heb je zich eigenlijk nooit rust? Want ik zie niks echt overal.
1: Nee, ja, rust, dat doen we wel een keer als we de pijp uit zijn. Maar ja, we zijn lekker bezig met van alles en nog wat, hè?
0: Ja, dat klinkt goed. En het leedje, je zit jonge jongens, maar had voor mijn gevoel toch ook wel een beetje van de jaren 80 met.
1: Ja, maar dat is ook, dat vinden wij fun. Dat zie je soms aan onze kledingstijl. Dat is een beetje jaren 90 en zo. Wij houden daar gewoon van. En wij zijn jonge jongens met een oude ziel, hè?
0: Ja, voelt dat zo?
1: Zo voelt het soms wel.
0: Ja,
1: en we houden van slagers, maar we houden ook van andere strongs.
0: Ja, en je wordt ook wel omarmd met die oude ziel.
1: Ja, schijnbaar vinden de mensen het wel leuk.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: is toch wel weer fijn?
1: Nee, ja. Vinden we prettig. Kunnen we ze op die manier toch een beetje cultuur bijbrengen, wat?
0: Ja, zeker. En ook wat ze moeten zeggen. Tenminste, dat is goed terug te huren ook weer in de tekst van dit liedje. Wieso dacht je, dit is hoeveel we veel willen gaan?
1: Nee, ja, goed. We waren na het succes van Dat kan ik niet betalen, kwamen we natuurlijk in een diep zwart gat terecht. Van ja, wat moeten we nu in godsnaam? En toen dachten we, weet je wat echt schön zou zijn? Als we gewoon een liedje maken waarin we ons gevoel over Parkstad en onze taal en hoe we met elkaar omgaan allemaal in kunnen stoppen. En dat is aardig goed geluk. En dan, als je dan gaat denken van ja, wat is nou echt ons? Ja, hey Anne.
0: Hey Anne, het nieuwe liedje van Kerkrode Tropical met een heerlijke 80s vibe. En dan mocht ze hem zelf aankondigen, Ties, dan hier voor hem vuur het eerst op L1 Radio.
1: Ja, dit is Kerkrode Tropical met Hey Anne.
0: Dank je, jong.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: en ik blijf van hier. En toen we elkaar tegenkomen, weet je wat we dan zeggen?
1: Wat zeggen we dan?
0: Tip, we zeggen... Hey Anne!

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
9: Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaze zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Vaze zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is. De minister noemt de kritiek onzin en stelt dat provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op die plannen komen. Regisseur Remy van Heugten uit Heerlen heeft een 7-delige dramaserie gemaakt over Marco van Basten.
10: Marco van Basten!
11: Ja! Ik begrijp dat jij voetballer wil worden, Marco.
12: Van Basten!
13: Ik word beter dan Cruijff.
9: Pasta is de titel en volgt de voetballegende tijdens zijn sportieve successen, maar vooral ook in zijn fysieke en mentale strijd. Van Heugten was als kind zelf groot fan van Basten en de serie is vanaf vandaag te zien op Videoland. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en op verschillende plaatsen over de grens in België en Duitsland. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop uiteindelijk wordt gebouwd, want ook het Duitse Saksen en het Italiaanse eiland Sardinië zijn kandidaten. De politie zoekt een man die deze zomer in Maastricht iemand met een straatklinker in het gezicht zou hebben geslagen. Het slachtoffer verloor daarbij 8 tanden en brak ook zijn kaak. Dat gebeurde begin juli in de buurt van de Wiekerbrugstraat. De politie heeft nu herkenbare beelden van de verdachte gepubliceerd en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden. Het weer in Limburg bewolkt met af en toe zon, blijft lange tijd droog en het wordt drukkend warm met zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien met mogelijk onweer.

0: gestudeerd in Breda. En toen ik daar begoos, zei je René, ja, je klinkt heel Limburgs. En toen woog een tietje door. En toen zei je René, boh, doe klinkt echt wie een Brabander. Maar zijn Limburgers en Brabanders nu al echt zo verschillend wie ze zelf denken? Door gaat de serie Eén Pot Nat Over. Deze week duiken Bjorn en Frans in het verhaal van het Tilburgse kruidenlikeur. Schubbeler.
1: Dus Brabanders die hebben plezier bij alcohol en Limburgers die hebben smaak. Dat is eigenlijk de conclusie van dit experiment.
2: Dat is mooi, man.
3: Mijn opa in de jaren 70 heeft het uitgevonden. Hij had een klein huisbarretje waar elke vrijdag weer vrienden en familie binnenkwamen. En hij vond het wel lekker om een bolletje te ontwikkelen.
4: En wat zit erin?
3: 43 kruiden en specerijen.
4: Dat is heel gezond ook nog.
3: Ja, dat mogen we niet claimen. Maar doe je voor dit.
4: Dit is heel lastig.
3: Ik zou ongeveer Elsa op 1.
4: Ja?
3: Denk ik.
4: Ik op 3.
3: Dat is Limburg gewonnen, joh.
0: Limburg gewonnen dat hier over Ger. De kinderen bekijken in de serie 1 pot.

0: 90 jaar oud naar Vietnam. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Dat is een van dan.
1: Ja.
0: We hebben elkaar even niet gesproken, Nel. Dat komt door nou, slechte planning van mij. Wie is het met zich?
1: Met mij gaat het redelijk goed, maar ik ben een beetje zenuwachtig, want ze zien mij met 2 man anderhalf uur te vroeg overvallen om te komen poetsen.
0: Oh.
1: En ik zie ze nou alleen maar met zo'n stom plumootje rondvatteren en batteren, dus ik denk, en ik hoor helemaal niet van die stom dingen, maar schijnbaar is het modern.
0: Oké, okay, maar dit is wel de bedoeling. Deze lui zouden vanmorgen komen.
1: Dat zou zeker wel moeten. Ze zullen wel opdracht krijgen. 1 is mijn vaste hulp. En dat heet nou immers bij zich.
0: Ah, oké. Okay.
1: En die moet nog van alles leren. En ja, maar ze kan wel al Hollands. En dat vind ik al heel wat.
0: Nou, zeker. Ja, dat is ook een moeilijke taal om te leren.
1: Weten, absoluut.
0: En daar is ook een tietje dat even gynaeco's komen en zo. Dus dan is met 2 man sterk. Dus, misschien nog wel weer fijn.
1: Die vanmicht heet om de haverklapvakantie. Dus in de 4 maanden, dus de rijkere vakantie gehad. Ja, nou, over 4 weken weer vakantie. Dus, nou, het komt wel goed. Toch hier het niet om. En ik vind jou niet erg. Als er week nemers kunt.
0: Ja.
1: Maar het is wel op en door al maar steeds minder, hè?
0: Ja, dan is het toch fijn dat ze het nu even goed aanpakken.
1: Het is goed. En ik doe zoveel zelf. Ik ben eigenlijk blij dat ik dat nog kan.
0: Nou, dat is zeker zo. Maar misschien helpt ik dat Suus nog wel jong.
1: Dat zo best kunnen, ja.
0: Ja.
1: En deze week hebben we lekker friet gegeten met z'n allen.
0: Oh.
1: Het wordt kermis in Nieuwiert.
0: Ja.
1: En dan kregen we van het hoezoet. We betalen af en toe een beetje contributie. En dan 1 keer per jaar kregen we lekker friet met wat hapjes erbij. En het wordt supergezellig.
0: Nou, wat leuk zeg, wat goed.
1: Ja, hartstikke joh.
0: Ja, want de kermis in de weer is niet bedacht voor de duur. Hè? Daar kiezen ze verder niet veel van met, of wel?
1: Ik heb alleen maar de muziekuurs, maar
0: oh ja.
1: Ik geef toch niet zoveel erom. En er liggen zoveel kabels, dan kan ik met mijn rollator toch niet gemakkelijk overheer.
0: Nee, ik geef er ook niet
1: zoveel meer om.
0: Ja.
1: Vroeger was kermis alles, maar dat gaat vanzelf over.
0: Ja, en wat wordt het vroeger dan? Hoe ging ze in, de rups?
1: Overal alles.
0: Oh ja.
1: En er zaten een paar mannen, die woonden in een schoot, die hadden een bedrijf. En wij waren met een paar vrouwen, allemaal zo'n jaar of 14, 15. En we kregen die centen van hun, dan moesten wij op de rupschoon.
0: Ja.
1: Kijk, dan kostte die genieten van wie dat wij overal op gingen.
0: Ja, en, maar de dorst is wel alles, of voor dat gillen? Vonden ze het vooral leed voor maken? Of vonden ze het echt leuk voor u?
1: Ja, ze vonden het alleen maar leuk voor hunzelf. En wij waren blij dat we niet hoeven te betalen.
0: Ja.
1: Want zij betaalden alles, dus dat kwam wel goed.
0: Ja, goed geregeld. Dan hebben ze toch eigenlijk immer in hun leven wel goed met het regelen, Nel.
1: Dat zien we goed.
0: Ja, fijn. Maar gezellig samen even frieten eten.
1: Ja, zeker was ook heel fijn.
0: Dat is een goed plan. En het weekend helpt ze het rustig? Of kan er nog eens langs?
1: Nee, dus je toen ik kunt morgen over.
0: Okay.
1: En ik kunt meestal pas later, zondag of zo. Maar nu kun je de dag eerder zetten afgelopen weekend.

0: Savoir, ik vind ik chic. Zometeen de metzinger, vrolijk, positief en meezingbaar. Stegeman Vogts. En op vrijdag mocht dat alles zien. Zolang het een meezinger is voor iedereen, is ze van harte welkom via de L1-app. Denk ze, ah, oh, dit liedje van de afgelopen zomervakantie mis ik nu, dat wil ik nog eens huren. Of denk ze juist aan een keer van vroeger dat ze in de auto hebben gezeten en dat ze gaat hebben metgeblaard, zo hel dat de ramen open sprongen. Het mag niet doet. Zolang we het liedje allemaal kennen, is het van harte welkom in de L1-app.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zus gehoord, kom in de show, hey, bij Route Regie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Fase zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. En in Zuid-Limburg begint maandag nieuw bodemonderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
13: Liefde voor Limburg.
11: Bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: Belle voor Bellef, dit is L1. 18 jaar knokken voor een oude fabrieksschoorsteen. En dan liep het op die 80ste eindelijk te lukken. Martien uit Milsbeek, terwijl koste wat het kost de laatste herinnering aan de oude steenfabriek behouden. Die schoorsteen moet wijken voor een nieuwe dijk, maar hij wordt niet gesloopt. Hij gaat in 7 stukken uit elkaar. En 200 meter verderop, 2 meter stel ik vuur, 200 meter verderop weer omhoog. Collega Ruud van Broekhoven wil bieden druk bezochte inspraakavond.
1: De stoeltjes worden ingeklapt in het gemeentehuis in Gennep, want de bijeenkomst is voorbij. Een bijeenkomst over een hele markante schoorsteen in Milsbeek. Ja. Martin Holthuis, u vecht al 18 jaar voor die markante schoorsteen, hè, om hem te behouden.
2: Ja, dat doe ik al 18 jaar. En ik ben toch blij met deze bijeenkomst vanavond. Ja. Het leek er even op dat er heel veel tegenstand zou zijn. Maar er waren toch maar enkele mensen die zich daarover uiten. Ik vind het fijn dat er geen zandmasten komen op de nieuwe schoorsteen. Dat laat de schoorsteen beter zien. En ik denk dat er minder bezwaar komt van omwonenden. Want die zandmasten, daar hebben ze allemaal maar een beetje de hekel aan. En die vergaan eraf. Dus wat dat betreft is een voordeel voor alle omwonenden ook.
1: U bent echt een actievoerder, dat horen we gelijk al in het gesprek. Maar ik wil even teruggaan naar die schoorsteen. Ja. Want voor mensen die hem niet kennen, waar was die schoorsteen van?
2: De schoorsteen was van steenfabriek Huisman. Ja. En de fabriek heeft 110 jaar in Milsbeek als steenfabriek gewerkt. Dus dat is een hele lange periode.
1: Belangrijk voor de gemeenschap?
2: Heel belangrijk voor de gemeenschap. De werkte op het hoogtepunt hebben er 100 mensen werkzaamheden gehad daar. Dus hij was een belangrijke werkgever in Milsbeek. Daarnaast, Huisman was een sociaal man. Hij zorgde ook voor mensen in Milsbeek die het minder hadden, of voor de kerk of voor verenigingen. Dus hij was een heel belangrijk persoon in Milsbeek.
1: Ja, u bent 80, hè, mag ik zeggen. Ja, en geboren en getogen hier in Milsbeek.
2: Ik ben geboren en getogen in Milsbeek en nooit weg geweest.
1: En u had zoiets van die schoorsteen, want die fabriek ging weg in 2008. Die schoorsteen moet blijven.
2: Die schoorsteen moest blijven, ja. Dat heeft in het begin veel moeite gekost om daar anderen van te overtuigen. Ja. Zelfs is de gemeente daarvan overtuigd, want die heeft een gemeentelijk monument van gemaakt. Ja. Dus we zijn blij op dit moment dat we zover zijn en het lijkt erop. Er kunnen natuurlijk bezwaren komen, maar ik denk dat bezwaren... met iedereen moet je rekening houden. Maar ik denk dat er een grote kans is dat die verplaatst zal worden. En dan zijn we allemaal blij.
1: Er moet een dijk verplaatst worden. Hè, om ook in de toekomst hier in Gennep droge voeten te houden. Ja. Nou, die schoorsteen stond een beetje in de weg. Ja. Die moest dus of afgebroken worden. Gaat niet, want het is een monument. Maar wordt nu verplaatst. Die gaat 200 meter verder in de pluktuin staan.
2: Die gaat?
1: 200 meter verderop geplaatst worden in de pluktuin, begreep ik.
2: Ja, in een einde van de straat.
1: Ja.
2: Ja. En er zou een bosje komen. Ja. Maar de schoorsteen heeft maar een oppervlakte nodig van 2 bij 2 meter. Dus wat dat betreft is dat niet veel.
1: Nee.
2: Het is juist de hoogte van de schoorsteen en de markante functie die heeft voor de hele omgeving. Om hem toch te behouden. Ja. En een klein beetje minder pluktuin is dan niet zo zwaar. Misschien kunnen de druiven tegenaan groeien. Dan kunnen we aan de buitenkant druiven plukken.
1: Na 18 jaar heeft u eigenlijk uw zin.
2: Ja. Ik ben een content mens op dit moment. Ja. Ja.
1: Is het nu het strijdvaardige klaar?
2: Nee. Eerst moet het helemaal afgewerkt zijn. Hè?
1: Ja. U zegt eerst zien dan geloven.
2: Ja, ik geloof wel dat die verplaatst wordt. Maar na die tijd komt er een andere periode. Dan zal er ook onderhoud gepleegd moeten worden. Ook daar moeten we naar kijken. Want je kunt wel iets verplaatsen, maar je moet ook zorgen dat het na die tijd in stand gehouden wordt.
1: Ja.
2: Dus daar zullen we ook aan moeten werken met de stichting of met de gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar eerst eventjes dus afbreken die boel, opnieuw opbouwen. En ik begreep 2027 gaat het gebeuren.
2: Dat is de planning. Nou, tel er 1 of 2 jaar bij.

0: Friedrich mocht dat alles zijn hoe ze zin in hebben. Zo kreeg ik bijvoorbeeld dit appje van Roy.
1: Ja, de goede metzinger, dat is maar één plaats van afgelopen zomer. Dat is de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Fijne dag, hoi hoi.
0: Dankjewel, Davuur. Dienstsuggestie is onnog welkom.

0: Sommelier Feels Part 2.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die verzuske het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?
0: Yo! De metzinger vandaag in Vrijspelen Vrijdag. Mocht alles zijn was ze wels. Ja, en ik... Wel, nee, per se zeker de aanhouder wint. Want als ze iedere dag hetzelfde leedje aanvroegt, kent het niet iedere dag dat leedje vuren. Maar Lisetta afgelopen week een meezinger, daar wordt het niet geboren. En het probeert het vandaag gewoon nog eens. En ik denk, ja.
2: Goedemorgen, Jan. Met de metzinger van vandaag, hoe ze op kunt swingen en zingen. It's not unusual van Tom Jones. Hoi.
0: Dank u ervoor. En gelijk heb ze. Als metzinger van vandaag, Tom Jones. Klein beetje bewegen met die hipjes. Of alleen een teen. Is me ook goed.

0: Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Maarten Bonnemeijers.
9: Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Fase zijn het oneens over de uitvoering van de stikstofplannen. Fase zegt dat Limburg belangrijke informatie uit Den Haag mist en daardoor niet weet wat de precieze opgave is. De minister noemt die kritiek onzin en stelt dat de provincies weten wat ze moeten doen. Limburg moet volgende maand met een eerste reactie op de plannen komen. De politie zoekt een man die deze zomer in Maastricht iemand met een straatklinker in het gezicht zou hebben geslagen. Het slachtoffer verloor daarbij 8 tanden en brak ook zijn kaak. Dat gebeurde begin juli in de buurt van de Wiekerbrugstraat. De politie heeft nu herkenbare beelden van de verdachte gepubliceerd en vraagt mensen die hem herkennen zich te melden. Regisseur Remy van Heugten uit Heerlen heeft een 7-delige dramaserie gemaakt over Marco van Basten.
10: Marco!
11: Ik denk dat jij voetballer wil worden, Marco.
12: Van Basten!
13: Ik word beter dan Cruijff.
12: Schitterend!
9: Basta is de titel en volgt de voetballegende tijdens zijn sportieve successen, maar vooral ook in zijn fysieke en mentale strijd. Van Heugten was als kind zelf groot fan van Basten. De serie is vanaf vandaag te zien op Videoland. In delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag de ondergrond onderzocht voor de Einstein-telescoop. Met trillingen en speciale meetapparatuur wordt bekeken of de bodem geschikt is voor het miljardenproject. De metingen vinden onder meer plaats in Gulpen-Wittem en op verschillende plaatsen over de grens in België en Duitsland. In 2027 wordt besloten waar die Einstein-telescoop wordt gebouwd, want ook het Duitse Saxe en het Italiaanse eiland Sardinië zijn kandidaten. Het weer in Limburg bewolkt met af en toe zon, blijft lange tijd droog en het wordt drukkend warm met zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten buien, mogelijk met onweer.

0: Get Down Tonight. Casey in the Sunshine Band. Here's to be L1 met het sportweekend voor de boeg. En dat is het weekend van de derby tussen MVV en Roda JC. Jelle, Dichtbis in Kerkra. Hoe is de stemming daar?
1: Ja, nog rustig. Hè. Het is 48 uur voor die wedstrijd. En dan wordt er vooral tactisch getraind. Dus daar kunnen we niet bij zijn. Maar wat we wel hebben gezien is dat Rob Penders, de trainer van Roda, de beschikking heeft over een voltallige selectie. Dat is dus inclusief de nieuwkomers Verheij. Die kwam over van VVV afgelopen week in de transfer window. En de Portugees Peixoto, die wordt gehuurd van FC Twente.
0: Je zegt rustig daar, maar dat klinkt toch genoeg op de achtergrond.
1: Ja, je moet je voorstellen, ik ben op Sportpark Kalheide, zeg maar het oude stadion van Roda. Daar traint het eerste elftal op een van de velden. Maar in het oude stadion, daar ligt ook de atletiekbaan van Achilles Top. En daar organiseert Roda, of Gezond in Mijn Streek, dat is de maatschappelijke tak van Roda, een sportdag voor scholieren uit de omgeving. Dus het is hier heel erg druk en vandaar het geluid op de achtergrond.
0: Nou, leuk. En ik hoor, jij bent ook het warmlopen om zo mee te gaan doen.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, nee, dat is, het is een flinke afstand en het waait hard.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ik ga vooral maar even schuilen. Wat mogen we verwachten van zondag, Jelle?
1: Nou, MVV en Roda doen het natuurlijk goed in de opening van dit seizoen. Hè. Dat kun je niet ontkennen. MVV koploper, gedeeld koploper in die keukenkampioen-divisie. Nog geen punt verloren. Roda staat achtste. Maar ze hebben allebei trainers die hun elftallen aanvallend willen laten spelen. Dus waar we vorig jaar een hele saaie en pijn aan de ogen editie hadden van MVV Roda 0-0. Zou het nu wel eens wat leuker kunnen zijn. En daar is het voetballen toch voor gemaakt. Voor het publiek.
0: Ja, daar kijken ook velen naar uit. Maar het is niet de enige wedstrijd. Hoe ziet het sportweekend er verder uit?
1: Nee, het is een druk programma. VVV doet het ook goed in die keukenkampioendivisie. Begint vanavond met de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. En dan is er zaterdag heel even niks. Of je zou naar de Gravel Series in Banholt moeten willen. Die vieren daar hun 10-jarig bestaan. Dat is ook altijd een mooi fietsevenement. En dan hebben we op zondag 2 voetbalwedstrijden. MVV Roda, zoals gememoreerd. En in de eredivisie op hetzelfde tijdstip, om 16:45... is het ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Kan Fortuna die goede lijn van de afgelopen weken doortrekken en die plek in de middenmoot van de eredivisie handhaven? En dan is er natuurlijk ook nog op het circuit van Monza in Italië de Grand Prix met Max Verstappen.
0: Jelle Kleine, dankjewel. Vanuit de drukte daar op Kaalhei. Even rekken en strekken. En dan kent ze met Doorn en dan zit ik straks hier. Ik zie aan wie bezweet als ze best of ze het hebt gedaan of nee, Jelle. Houd tegen de gaten.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Geef het goede voorbeeld. Dankjewel. Yo. Alle sport vind je in.

0: create high.
1: Cameron with Combe en Medusa, BL1S, 5 voor 12 hier, live voor 12. Met Limburgse artiesten die wel eens BL1 zijn gewend. Ik heb goed nieuws, want de ragtime rumors worden gestopt. En als ik zeg worden, dan weten ze eigenlijk al genoeg. Ze komen weer terug.
2: Hey Rian, dit is Goof van de AC Cultuurfabriek. En op 4 december heb ik het heel erg ziek. Ik heb een hele mooie scoop voor dich. Oh, kom maar eens kijken, want niet alleen Sinterklaas is dan weer in het lijnt. Maar ook neem eens minder dan de Ragtime Rumors die gewoon nog One Time Only in Remuin optreden. En ik ben hier samen met
3: Timo Gijzen
4: en Nicky van der Schuren.
2: Van de Ragtime Rumors natuurlijk. En ik heb begrepen dat ze nog 3 shows gaan doen. En ik heb heel veel werk moeten verzetten om ervoor te zorgen dat ze toch bij ons in de AC Cultuurfabriek komen spelen. En Timo, hebben we er zin in?
3: Ja, absoluut. Heel veel zin in.
4: Ja, wat echt te gek, jongens.
1: De kindster dus nog een keer nog gewoon kieken. De Ragtime Rumors live. En als ze get live moest zijn, dan is het hun wel. Want het zijn allemaal fantastische muzikanten op het podium. Bij de AC Cultuurfabriek begin december. En natuurlijk willen ze zich dan ook nog eens laten huren. Gonna Pay gewoon zich laten huren. En dat begint, jawel, in het plat.
5: Ja. Ik weet het. Het spiel me ook enorm.
6: Ja, eigenlijk dat is.
7: Pack my bags. Ready to take off on the road. But before I leave this town, there's a few more places I gotta go. Need to see this guy named Roy, who still owes me some money.
8: Thank you.

Ragtime Rumors en Gonna Pay. Limburg had wel te veel regeltjes en dan motten we maar een schet aan doen. En zou Heerlen de culturele hoofdstad van Europa kunnen weer? Straks meer.

0: En het L1 nu.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaze zijn het oneens over de aanpak van het stikstofprobleem. En in Zuid-Limburg begint maandag nieuw bodemonderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het...
0: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Koekoek,
14: de Lulu.
13: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
15: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
16: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
17: Dit is L1.
18: Hey Fonsi.

0: Soul Asylum, Runaway Train, BL1. Een dorpsfeest, carnavalsoptocht of kindervakantieweek organiseren. Volgens vrijwilligers worden door alle regels en vergunningen steeds ingewikkelder. Met als gevolg dat mensen afhaken en evenementen zelfs verdwijnen. De provincie heeft daarom de commissie Stoer voor het schrappen van overbodige en tegenstrijdige regels ingeroepen. Volgens SDA-statenlid Malou Absil gaat het nog lang niet snel genoeg.
1: De vaste loversverenigingen zien aangesloten. Jeugdwerkers aangesloten, verzekeraars zien aangesloten, gemeentes zien aangesloten. Maar het is natuurlijk ook onze eigen regelgeving waar wij met de stofkam doorheen moeten. Want anders praten we wel met elkaar. Maar die organisaties hebben ook gewoon recht op verandering en versoepeling van regeldruk waar dat kan.
2: U noemde twee voorbeelden, kindervakantiewerk met verkeersregelaars.
1: Ja, kindervakantiewerk gaat soms het provinciale weg over, hè, om daar activiteiten te organiseren. En dan is er gelukkig inmiddels geregeld dat dat ook met vrijwillige verkeersregelaars kan. Die zien wij bij alle evenementen, als er iets van de fanfare is, als er een carnavalsoptocht is. Voorheen was het zo dat bij provinciale wegen alleen maar betaalde professionele verkeersregelaars kunnen zijn. Gelukkig is op die signalen, ook signalen van het OLS, geacteerd door de provincie en is er verandering aangebracht. Dat is wat wij willen. Dus niet alleen praten erover, maar ook daadwerkelijk aanpassen van regels. Zodat het voor die organisaties te doen blijft. Want ze verzuipen in de regels.
2: Wat was er nog bij het Oud-Limburg Schuttersfeest?
1: Oud-Limburg Schuttersfeest heeft onder andere daar ook veel last van gehad. Hè? Maar die hebben ook van tal van andere regels, voorschriften. Net werd ook al het voorbeeld van EHBO'ers genoemd.
2: Er wordt de lat steeds hoger gelegd.
1: Ja, ook daar wordt de lat steeds hoger gelegd. En wij zeggen als CDA, kijk nu goed. Wat wil je bereiken in de samenleving? Dat is dat we elkaar blijven ontmoeten. Dat die evenementen plaats kunnen vinden. Dat er kindervakantiewerk plaatsvindt. En dat kan alleen maar als de vrijwilligers het ook nog een beetje volhouden.
2: Ja, de gedeputeerde De Mollen zegt eigenlijk, ja, we hebben landelijke regels, gemeentelijke regels, verzekeraars doen moeilijk. Ja, wij kunnen maar een hele kleine knop draaien. We kunnen niet zoveel. En u zegt, ik wil gewoon botervijdenvis. Wat zijn de resultaten tot nu toe?
1: Ja, en natuurlijk klopt dat dat het soms niet kan. Soms ook helemaal niet wenselijk is om regels af te schaffen. Maar soms ook wel. En juist daarop moeten wij maximaal inzetten. Juist als wij de gemeentes uitdagen, kunnen wij zelf niet achterblijven. Want als je met de ene vinger naar de andere wijst, wijzen er vier naar jezelf. En dat willen wij opgepakt hebben. Met spoed.
2: Wat is de regel waar u zich het meest aan stoort?
1: Je moet aan zoveel regelgeving voldoen dat je een beetje de moed in de schoenen zakt. En dus, zelfs al is het een kleine knop, ook al zijn het kleine wijzigingen, dat kan wel net maken dat wij voor die vrijwilligers het verschil maken.
2: Gedeputeerde, doet te weinig, levert te weinig.
1: Nou, in ieder geval vragen wij actie. Actie in de taxi, meters maken.
0: Voor eind oktober komt gedeputeerde De Mollen met een rapport waarin de balans wordt opgemaakt welke regels geschrapt kunnen worden of kunnen worden vereenvoudigd.
3: De Steven Seagal doet het Merkelse. Ik zou graag een verzoekje willen aanvragen van mijn collega Dennis. Die is net in een restaurant geweest ergens daar in de buurt. Maar er stond wel een leuk liedje op wie er dat ding te wachten. Namelijk, als ik in die ogen kijk. Dus het zou heel fijn zijn als ze filmpjes draaien. Dan zou ik ze in een dag niet meer stuk kennen. Bedankt alvast.

0: Miley Cyrus, BL1. In 2033 mag Nederland weer een Europese culturele hoofdstad aanwijzen. Klinkt nog heel ver weg. Maar steden die interesse hebben moeten hun officiële deelname dit jaar bekendmaken. En één van de gemeenten met serieuze interesse is Heerlen. De stad kent een hoop maatschappelijke problemen, maar investeert ook al jaren fors in cultuur. Radio 1-verslaggever Vincent van Rijn ging kijken wat daarvan te merken is. En daarvoor spreekt hij met Gertjan van Stiphout van Cool Cult, dat jonge cultuurmakers aanjaagt.
1: Ik denk dat Heerlen het verdient, als stad en als regio.
2: Als u nou aan iemand van buiten Heerlen moet uitleggen wat hier echt cultureel bijzonder is, wat noemt u dan?
1: Nou ja, als je aan iemand van buiten Heerlen moet uitleggen wat er in Heerlen gebeurt, sta je vaak al met 1-0 achter. Die underdogrol past ons wel. En als ze dan horen wat er daadwerkelijk allemaal speelt in die stad en de regio, dan denk ik dat veel mensen staan te klapperen met de oren. En dat...
2: wat bijvoorbeeld?
1: Nou, er zijn een heleboel jonge initiatieven in de stad die enorm aan de weg aan het timmeren zijn. Je hebt een breakdance crew, HFC, dat je natuurlijk niet los kan zien van IBE, internationaal breakdance event in de stad. Dan heb je Loose Ankles, een partij die zich bezighoudt met skaten. Ook een skateshop runt in de stad, maar zich ook bezighouden met het toekomstige skatepark wat in de stad gaat komen.
2: Veel urban hoor ik, veel straatcultuur.
1: Ja, Heerlen heeft een redelijk ruw karakter als je naar de cultuur kijkt.
2: Als we zo door de stad lopen, dan zien we ook dat er heel veel nieuwbouw is. Maar ook al wat lege plekken. Is dat een beetje kenmerk van Heerlen?
1: Ja, er wordt enorm hard gebouwd aan de binnenstad op het moment. De plekken die nog leeg stonden worden ingevuld op het moment met jonge initiatieven uit de stad. Op de promenade. Een van die initiatieven is de Doka waar we nu staan.
2: Ja, wat is die Doka? Laten we even naar binnen lopen. Nou ja, ik denk dat ik het wel weet. Ik zie overal foto's hangen.
1: Ja, de Doka is een initiatief wat zich bezighoudt met analoge fotografie. Beneden in de kelder hebben ze een donkere kamer gemaakt waarin je zelf je negatieven kan ontwikkelen. En boven hebben ze een expositieruimte waar ze om de maand een andere expo houden.
2: Dat is de Doka. Waar gaan we nu eigenlijk heen?
1: We gaan naar Blabbermouth. Wat mij betreft het voorbeeld van een Europese artiest uit Heerlen.
2: En in een tuinhuis in een achtertuin in Heerlen is de studio van Ruben Widdershoven, aka MC Blabbermouth. Dit is een van jouw nieuwste nummers?
3: Ja, dat is nieuw. Niemand heeft het nog gehoord, zeg maar.
2: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat niet alle Radio 1-luisteraars jou zullen kennen. Maar als je je opzoekt op Spotify, je hebt ontzettend veel streams. En je hebt heel veel shows in Frankrijk, Duitsland, dat soort landen.
3: Ja, klopt. I keep busy.
2: Hoeveel mensen komen er wel af op grote shows van jullie?
3: Ik denk dat de grootste in de afgelopen jaar... Delta Festival in Marseille, dat was dan 30.000 mensen, zoiets.
2: Veel jonge mensen trekken natuurlijk ook wel weg uit Heerlen. Waarom ben jij juist gebleven?
3: Ja, hier zijn al mijn vrienden, familie. Creatively heb ik hier met een paar mensen echt een goede klik. Verder liggen wij super centraal hier. Ik ben zo in Keulen, ik ben zo in Brussel, ik ben zo in Düsseldorf. Dat is dichterbij dan Amsterdam. Snap je wat ik bedoel? Super convenient. Maar ja, behalve dat, creatively... De huizen zijn hier ook goedkoper, je weet toch? Come on, man.
2: En er is ruimte voor zo'n studio bijvoorbeeld.
3: Ja, er is ruimte voor zo'n studio. Mijn buren zijn super chill, die zijn fan. Weet je, af en toe zeg je, hey man, die track van net, echt dope.
2: Ook in de studio hier nog Gert-Jan van Stiphout. Culturele hoofdstad worden kost ook een hoop geld. Gaat om miljoenen euro's. En daarom twijfelt ook de gemeente nog. Snapt u dat?
1: Ik begrijp dat zeker. Hè. Er zijn natuurlijk ook een hoop uitdagingen in de regio. Maar aan de andere kant denk ik ook, als je kijkt naar de cijfers van Leeuwarden 2018, dat heeft een heleboel geld gekost aan de voorkant, maar aan de achterkant, economisch gezien, heeft het heel veel opgeleverd.
2: En wat denk je, gaat Heerlen het worden?
1: Heerlen is het al.
0: De gemeente zegt in een reactie positief tegenover deelname te staan, maar alleen als omliggende gemeenten ook meedoen. Ook loopt er nog een haalbaarheidsonderzoek. Ze verwachten daar begin oktober een besluit over te nemen.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Het is 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht, later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faase ziet dat anders.
8: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
7: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
9: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat er veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
7: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli vorig jaar in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem. Het weer, stevige wind, benauwd en maximaal 24 graden. Later vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer. En dan koelt het af tot een graad of 16.

0: Janet Jackson. En All For You. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: iets later dan normaal, maar ik heb een peuter, dus ik kom echt nergens meer op tijd. Gewoon voor op zoek naar de oplossing in het routespel. Een cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. En welke het is, dat huur ik heel ger van dich. Het is een nieuwe dag met een nieuwe opgave. En ik ben heel benieuwd of ze er in één keer uitkomt. De kapper. In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Volgens mij laten weten via de L1-app.

0: ben echt fan geworden van Jelle Jozef op Instagram. Ik weet niet of ze hem alles hebben gehoord. Maar ik ken niet. Stoppen met denken. Als ik nou eenmaal gewoon bellen.
1: Dring, dringen hoor.
0: De winnaar van het routespel. Het zou zomaar kennen dat hij een telefoon geeft. Maar dan moest wel het goede antwoord hebben geappt. En één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Door-up heb ik heel veel dezelfde plaats gekregen.
2: Hoi Jan, ik denk dat ik wel te makkelijk denk, maar ik schat of gok dat de Oetjiktoren op de Vastenberg is. Doei.
0: Dankjewel daarvoor. Ja, ik ga dan en Mobima aan mezelf twijfelen. Het is zo vaak gezag, faals, wanten de toren erop. Dan kent ze niet één keer, maar twee keer het hoogste punt bereiken. Maar toch, hij gaat anders in de kop en is het hem niet. Klemmenzinnig nog voorbij komen. Echt zee nog. Landgraaf, doen raden. Bergen er blijft gulpen, want op de Gulpelberg staat op de top ook nog eens een Maria-beeld. Maar dat is het niet. IJs vanwege de IJzerbosweg zet Marlies nog. Maar dat is het dan niet.
3: Dit is L1.
0: Wat denk je dat het is? Kan ze nu nog appen? En anders Ruud vragen of tegen het melder is dat het heeft mondig vol schoen goed rekent. Maar ik ben benieuwd of mijn antwoord er nog goed kan. Vier het Ger van dich via de L1-app. In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Wat zou het toch zijn?

0: Mea en All About The Money. Op de valreep van Route Regio nog het antwoorden binnengekomen voor het routespel. Dit is een appje van Roy.
1: Ja, goedemiddag Rian. Rondje nog heel even gauw voor het routespel. Minegok is Ubersberg, het hoogste punt met het OLS-bereik. En bovenop in de berg is natuurlijk ook een hoogste puntje. Goedjes.
0: Dankjewel Davuur. Kadir en Keerzenig nog. Valkenburg, Hulsberg, klimmen. Maar het antwoord dat ik in gedachten hij, dat zit er niet tussen. En dus gaat deze opgave minder mondig.

0: aan het eind van Route Regio. Zometeen hertappen met Stefan. En het begint met een grote hit. Ik wil niet rocken, DJ. Maar durg tig vult het zo goed. Veel plezier, hertappen met Stefan. Ik spreek tig volgende week.
1: Hey, Rian. Ruud, doe dat ook. Ruud is goed.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
5: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
7: Nu jij nog. Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij Dieg.
0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.

heerlijke vrijdagmiddagborrelhit. Zo, wat een woord. Vrijdagmiddagborrelhit. Pitbull, Kesha, Timba, dit is L1. Op de dag dat Rijkswaterstaat begint met een nieuwe ronde wegwerkzaamheden in de provincie. Ja, wil je weten wanneer en welke A-wegen in Limburg worden afgesloten? Navigeer even naar de site van ons, l1nieuws.nl. En in Dienerbox Stash via de L1 Nieuws app. Hey, zometeen de zangeres die een tand meer heeft dan jij en ik. En nog wel wat meer hits. Na muziek uit de eigen provincie van Ella Hollis en Don't Skip. Dit is Rise Again.

classic om Dina vingers bij af te lebberen. The Rolling Stones en Start Me Up. Dit is L1 vanaf de 14e trouwens. Hebben we een hele week 80s muziek. Hartstikke leuk, hè? De 80s week komt eraan, BL1. Wilt u alvast een 80s classic reserveren voor de 80s week? Dat kennen via de L1 WhatsApp. Hey, deze zangeres had 33 in plaats van 32 tanden. Het is Dua Lipa.

Zoey, dat leedje werd me even terug naar 12 januari 1997. Ja, dat wordt de dag na mijn verjaardag. Ik heb een stereotoren gekregen van mijn ouders met daarop kabelradio. Ja, dat was zeg maar de FM, maar dan met een draad. Heel lang geleden. En dit leedje pompte bij ieder radiostation gewoon uit de speakers. Hè. Run DMC, Jason Evans, It's Like That. Het is alleen met Cat's Eye.

0: Cat's Eye Animal, dit is L1. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de DJ die meer loesteraars had dan ik.
1: Happy birthday Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Met Buut

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten en mishandeld, vernederd en bedreigd en ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faasen ziet dat anders.
7: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
6: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
8: Ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem zo maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
6: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem. Het weer, stevige wind, benauwd en maximaal 24 graden. Later vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, en dan koelt het af tot een graad of 16.

Heb ze al klamme handen? Ja, best een beetje nerveus. Stakken natuurlijk de vrijdagmiddagborrel, de muzikale omlijsting. Dit is L1 met hittappen. Hey, de reden dat de onlangs overleden Hans Lutgens niet drumde op Mississippi van Pussycat is dat hij tafelvoetbal belangrijker vond dan repeteren met de band. Het complete verhaal is te vinden via de site van ons L1 Nieuws.

De Vedelfilia, dit is L1 richting de vrijdagmiddagborrel. En hup, ze ons internetradiostation al gecheckt. Plattewegradio.nl 24/7, de lekkerste Limburgstalige hits. Even geleend van de playlist van Plattenweg is het Rowan Hazebeer.

Hey, die kalender van dicht, hè, en de keuken, ja, die is dicht alleen maar kopjes aan het geven. Hè. Die vraagt zich maar één ding af. Werd er nog een schede opgeschreven of niet? Nou, dat kan zeker. Even roer omcirkelen. Vanaf de 14e september gunt van starten met de 80's Week.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Coco.
13: Tululu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7-processor voor €659. Mediamarkt.
14: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine het nieuwe kunst- en cultuurseizoen met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.

daar ging ik, hè. Helemaal alleen naar de grote stad in Heerlen om daar even deze film te bekijken. Popcorn knallen in de bioscoop en deze film op het witte doek. Man in Black, Will Smith. Het is L.A. met Bruno Mars en All My Soul.

0: Jesse J, B.O.B. Price Tag. L1 vrijdagmiddag, zometeen het belangrijkste Limburgse nuit. En Nugentien 78 had naar de studio geappt. Ja, ze willen heel graag deze versie, mits het kin, ja, toch wel truc hebben.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk, dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo ingeleverd. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht, later ook nog in Roermond. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Vaassen ziet dat anders.
9: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
8: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
10: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer, ja, het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem ze maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
8: De politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. En in delen van Zuid-Limburg wordt vanaf maandag seismisch onderzoek gedaan voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. De ondergrond wordt in kaart gebracht met een kleine tractor met speciale meetapparatuur. Dat gebeurt onder meer in het buitengebied van Gulpen-Wittem. Het weer, stevige wind, benauwd, maximaal 24 graden. Later vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer. En dan koelt het af tot een graad of 16.

Deze man had Suzy Quattro even opgeschmokt, hè. Joris zei Real Stumbling in. Dit is L1 Hitappen. Strakke 15:40 hebben we een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Dit is de Janssen Baggerband, BL1 en Blief Biedemann.

0: ene keer de klok ooit was.
1: Maar...
0: Ik denk, dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen gespeeld.

Hey, hebben we er zin in? Het raceweekend staat weer voor de deur. Hè. Strak om 4 uur de tweede vrije training. En komende zondag natuurlijk. Hè. De race, ridden om de knikkers. Max Verstappen in actie vanaf Monza, Italië. Het is L1 hit-up.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
9: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Happy birthday, Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.

Vanaf dit weekend gaat Rijkswaterstaat beginnen met een nieuwe ronde van de wegwerkzaamheden op de Limburgse snelwegen. Ja, wil je weten waar en wanneer en welke A-wegen in Limburg worden afgesloten? Check dan even de site van ons, L1.nl. Of navigeer even in Dine Boxdash. Wat voel je daar? Ja, dat is Dine app. Dan zie je de L1 nieuws app en dan lees je alles over de wegafsluitingen in de provincie.

0: and me.
1: Weet je wat vet is? Vanaf de 14e hebben we voor BL1 de 80s week. En hier in Hittappen hebben we 8 minuten lang 80s in de mix. Ja, Hubert Schoenke die had een aantal declaraties ingediend. Hè, voor plakband, tape en een aantal frietjes zuurvlees. Had er uren aan gezeten, maar de mixen mogen er zijn. Hè, vanaf de 14e te beluisteren in Hittappen. En natuurlijk de hele week lang 80s muziek only BL1. Dit is Wet, Wet, Wet.

0: Oog-Enne. Strakke in het Limburgse teken. De manner die meer dan 71.000 volgers hebben op Insta. En het belangrijkste Limburgse nieuws hoor je zo.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
13: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. De Rijksweg bij Gulpen is urenlang dicht geweest vanwege een ongeluk met een tractor. Die crashte rond 9:40. Waarom is niet duidelijk, er waren geen andere weggebruikers bij betrokken. De bestuurder raakte niet gewond, maar de zwaar beschadigde tractor en de aanhanger lagen urenlang midden op de weg. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Faassen ziet dat anders.
14: De opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
13: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
15: Ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem zo maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
13: Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo achtergelaten. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht, later ook nog in Roermond. En de politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. Het weer, stevige wind, benauwd, maximaal 24 graden. Later vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer. En dan koelt het af tot een graad of 16.

0: Ja, Mas. Ja, ik ben alvast aan het oefenen.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Wees welkom, 1540 GWM. Nou, we gaan eens even de Sartaki dansen. Met deze van Marjolein Heltjes. Dit is Hier Ben Ik in de Limburgs Keterke.

0: Shape of You.
1: Los genietos, Ed Sheeran, Shape of You. Nou, ik ga eens even een weekje genieten van mijn vakantie. Zometeen L1 vandaag, inclusief een nieuwe ronde van de Nuitquiz.
2: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties.

0: altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
4: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
6: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
8: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Maar er is geen woord aan gelogen. Het is vrijdag 4 september 2026 en het weekend komt eraan.
1: L1 Vandaag.
0: Maar hier hebben we natuurlijk nog het laatste nieuws in L1 Vandaag. Mijn naam is Robin. Hoi, ik ben er nog even, want Ruben is nog lekker op vakantie. Maar is alweer bijna terug. Komende maandag dan is Ruben er weer. En tot dit die dus even Robin, Shell met 2 letters. Dan zien we er alweer bijna. Ja, en we hebben allemaal leuke dingen voor deze middag. We hebben natuurlijk de supersnelle... De razendsnelle spreekbeurt. En we hebben natuurlijk ook nog, en het heeft al een beetje met elkaar te maken... dit weekend staat er toch wel het bijzonders te gebeuren. MVV Roda JC, de derby. Bestreeg tegen Kirgwa. Dat wordt spannend. En dat is toch altijd wel een beladen wedstrijd. Gaan we natuurlijk ook even op vooruit blikken. Bij dus de sportverslaggever Jelle Kleine. Ja, wat gaan wij er nog doen? We hebben natuurlijk de nieuwsquiz. We hebben een grensgevalletje met het nieuwe singles die allemaal uitzien. Kortom, we hebben een bomvolle show. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Lekker Limburgse muziek van Bold en Blond, Onzichtbaar Bloot. En ik geef de hier verget ik wou verkeersinformatie geven. Ik denk, ik geef de hier verget verkeersinformatie tussendoor over nog een keer. Want, dat is wel heel snel weg. Oké, ik wou zeggen, er is gaat onderhand op de weg. Essen op de A73 reis in noordelijke richting. Tussen Vierlingsbeek en Habst, er is een ongeluk gebeurd. Hup ze 40 minuten vertraging. 9 kilometer file staat er, maar dat duurt wel lang. Dus tussen Vierlingsbeek en Habst op de A73 veld eigenlijk net boete de provincie. Maar ja, als Vendrij voorbij is onderweg naar Nijmegen, dan hebben ze er wel last van. Dus 40 minuten vertraging, let er even op. Weijer, Groen, Gert, dagelijkse files rond Venlo en Eindhoven. Hup ze zelf verkeersinformatie voor Rusland even weten via de L1-app.
1: Dit is L1.

0: Wat een stem, hè. Adele, Set Fire to the Rain. Let's your huren van deze film, Ivano, helaas. Maar we hebben gelukkig nog de klassiekers boven op terug kunnen vallen. We moeten het maar eens even over voetbal gaan hebben. Want dit weekend zit in een uitverkocht MVV-stadion de wedstrijd MVV Roda op het programma. En dat is de eerste derby van dit seizoen. Tiet voor.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het zal een vijandige sfeer zijn en dat is alleen maar mooi.
3: In de sport is een derby een wedstrijd tussen twee clubs uit dezelfde stad, regio of provincie.
4: Alle derbies zijn leuk en zeker Limburgse derbies.
3: Deze wedstrijden hebben een speciale naam gekregen omdat ze meestal extra beladen zijn.
5: Het eerste opstootje van MVV Roda binnen 6 minuten.
3: Voor de duidelijkheid wordt soms gesproken van een stadsderby voor wedstrijden tussen clubs uit dezelfde stad.
6: De enige wedstrijd die leeft vandaag in Limburg.
3: Een streekderby of regioderby.
6: Dit is de Limburgse derby.
3: Bij clubs uit verschillende plaatsen, maar dezelfde streek.
7: Ja, er zit vaak veel strijd in.
3: Het is onjuist om op wedstrijden tussen clubs die elkaar eeuwige rivalen zijn, nog buiten elkaars regio liggen, als een derby aan te duiden.
8: Onvervalste Limburgse derby.
3: Derbies zijn juist zo beladen, omdat de aanhangers van beide teams in het dagelijks leven zo dicht bij elkaar staan.
9: Het leeft zo erg bij de mensen van beide kanten, denk ik.
3: In Limburg is er sprake van een derby wanneer Fortuna Sittard, MVV Maastricht, Rode JC Kerkrade of VVV Venlo tegen elkaar spelen.
0: Ja, dat wil spannend en altijd extra beladen. Maar de enige vraag die nu wel nog overblijft is het nu derby, derby of derby?

0: speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toychamp. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
1: XL shoppen, gratis parkeren.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
3: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: 16:30 geweest. Het nieuws met Dennis Ewald. Goedemiddag Dennis.
13: Goedemiddag Robin. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. De Rijksweg bij Gulpen is urenlang dicht geweest vanwege een ongeluk met een tractor. Die crashte rond 9:40. Waarom is niet duidelijk. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken. De bestuurder raakte niet gewond, maar de zwaar beschadigde tractor en de aanhanger lagen urenlang midden op de weg. Het provinciebestuur en het kabinet denken heel anders over de aanpak van de stikstofproblematiek in Limburg. Ze zijn het er allebei over eens dat het een flinke klus wordt, maar volgens het kabinet is de opdracht duidelijk. BBB-gedeputeerde Leon Fase ziet dat anders.
14: Opgave wat wij in Limburg hebben is ongelooflijk eigenlijk. Is ook niet te bevatten. Het aantal hectare, de gebieden, 24 Natura 2000 gebieden, 44 beekdalen. Ja, dat is een opgave. Moet in 2035 klaar zijn. Ik zie het niet gebeuren. Qua mankracht, geld, ja, dat is allemaal onduidelijk.
13: Minister Jamie van Essen zegt dat het een kwestie van goed overleg is.
15: Nou, ik hoorde u ook zeggen, er kan bijna niks meer. Nou, dat frame wil ik graag bestrijden. We hebben elkaar echt een grote opgave te doen. En ik weet ook dat we veel van boeren vragen om uiteindelijk weer het land van het slot te krijgen. We kunnen te bouwen, weer nieuwe stallen neer te kunnen zetten, noem zo maar op. Maar we zitten juist in het proces om met provincies te bepalen hoe we bijvoorbeeld die zonering, hoe we die vorm gaan geven.
13: Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo afgegeven. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. En de politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. Het weer in de komende uren en vanavond buien, mogelijk met onweer, en dan koelt het af tot een graad of 16. In de nacht droog en vrij helder, het wordt zo'n 12 tot 14 graden. Morgen droog, matige wind en 22 graden.
12: Dankjewel Dennis. Kijken we nog heel even op de weg, want er staat toch wel een flinke file nog steeds richting Nijmegen op de A73. Ik pak hem er even bij. Daar heb je bijna een half uur vertraging tussen Vierlingsbeek en Haps. Is een ongeluk gebeurd. Is wel aan het afnemen, daar straks was het nog 40 minuten vertraging. Dus het gaat de goede kant op. Maar als je richting Nijmegen rijdt, dan krijg je daar dus wel mee te maken. Voor de rest, vooral wat dagelijks files op de Limburgse wegen. Vooral rond Eindhoven is het nog wat druk. Sta je in de file... Veel sterkte, maar blijf vooral luisteren, want we hebben hele leuke muziek. En natuurlijk het laatste nieuws. Okay.

0: George Michael en Freedom in L1 vandaag, 10 minuten over 4:30. Weekend kunt erom, maar we hebben eerst nog even een grensgevalletje. Zo even dat nummer. Geen andere provincie dan Limburg heet zoveel kilometers om buitenlandse grens. En natuurlijk ook nog een grens met het eigen land. Dus vandaag gaan we toch weer eens even kijken van wat voor muziek kunt er allemaal van over de grens of hebben voor zelf. Kies we kiezen uit drie leedjes. En het heeft alle drie ermee te maken tot het Gert Nuis is. Het zijn allemaal Nuis-singles. Dit zien ze.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, Lotte te weten via de app. De kids dus kiezen uit de nieuwe single van Marleen Rutte. Dus de nieuwe single van Marleen Rutte. Kids uit kiezen, de kids kiezen uit Direct. Dat is een beetje over de grenzen, zeg maar, de rest van Nederland. Of de nieuwe single van Helene Fischer. Dan gewoon voor echte grenzen over, dan gewoon voor richting Duitsland. Dus laat het even weten via de L1-app. Marleen Rutte, Direct of Helene Fischer. En dan vervolgen we eerst even de Pet Shop Boys. Kijk, daar komen de eerste appjes al binnen. Bossen, die zijn al 100% Helene Fischer. Nou, laat maar even huren via de L1-app. En dan doen we de Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind. En er is iemand de studio ingekomen en dat is Jelle Kleine van L1 Sport. Dag Jelle.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, want er is wel wat te gebeuren dit weekend. Dacht nou, dan, moeten we het er maar eens even over hebben.
1: Laat ik het zo zeggen, het is een vol weekend. Het voetballen is er natuurlijk ummer. Dat begint vanavond met Helmond Sport tegen VVV. En zondag aan het einde van de middag zijn er twee wedstrijden die redelijk in het oog springen. In de Eredivisie geeft Fortuna op bezoek bij ADO Den Haag. Dat is een interessante wedstrijd om te kijken of Fortuna die goede reeks kan voortzetten. Maar eigenlijk de meeste ogen, vanuit zeker Zuid-Limburgs oogpunt, zijn gericht op de Geuzelt.
0: Ja, precies.
1: Want daar spelen MVV en Roda hun jaarlijkse onderrondje tegen elkaar.
0: Ojoj.
1: En ja, dit is ojoj. Er zijn geen fans van de bezoekende club. Dus het is alleen maar MVV-publiek in dat opzicht. Maar dat is... Ja, niet gezag dat er dan geen vuurwerk is of wat dan ook. Dat even parkeren. Het is wel een hele wedstrijd, een hele mooie wedstrijd tussen de nummers 1 en 8 van de keukenkampioen.
0: Ik wou je zeggen, het is al gewoon leuk en spannend.
1: Want MVV is nog ongeslagen, heeft nog geen punt verloren. 12 punten uit 4 duels. Roda zit al ietsje lager, zit in een soort van brede middenmoot. Uiteindelijk op plek 8. En het zijn twee ploegen die heel erg leuk voetballen. En ik denk dat dat misschien wel het interessante wordt aanstaande zondag. En ik heb beide trainers inmiddels gesproken. Eigenlijk willen ze allebei niet de favoriete rol. En vanuit Roda oogpunt kan ik me toch nog wat gaan voorstellen. Gezien de positie op de ranglijst. Maar ook Andries Jonker, de trainer van de MVV. Die vindt het mooi wat er nu allemaal gebeurt. Maar er zit vooral... Ja, laten we maar bescheiden blijven.
2: Ja, geweldige wedstrijd natuurlijk. Als ik het goed begrepen heb, uitverkocht stadion. Nou, dat was het en is het allemaal om te doen. Maar 3 punten te winnen. En we bereiden ons net zo voor als anders. We kunnen niet meer doen. En ja, niks bijzonders verder.
3: Ja, want zie je jezelf niet als favoriet in deze wedstrijd nu?
2: Ja, ik denk dat het weinig zin heeft om zo te denken. Wat wij doen en wat ons hebben voorgenomen is 38 keer aan de aftrap staan... met de overtuiging dat we kunnen winnen. Wie het ook is. En, die uitspraak heb ik op 1 juli gedaan naar de spelers toe. Dat het doel is. En dat hebben we tot nu toe 4 keer gedaan. En dat gaan we aanstaande zondag zeker ook doen.
0: Blijf het toch wel grappig vinden om bij MVV zo'n soort van, wat is het, Noord-Hollands accent te huren.
1: Ja, een soort van mini Louis van Gaal.
0: Ja, precies.
1: Beetje, dingen. Maar hij deed het goed. Hij deed het goed voor elkaar. De discipline is aangehold. Eigenlijk met een karrevracht aan nieuwe spelers... Het een selectie gebouwd die vol ervoor heet iedere wedstrijd weer. Nou, dat is in ieder geval een goede basis om te sporten. En dan zie je dat het resultaat oplevert.
0: Ja, en zie je dat bij Roda ook, geloof je?
1: Ja, die zijn steeds beter in het seizoen aan het groeien na 4 wedstrijden. En daar houden ze de afgelopen week nog het nieuwe spelers erbij gekregen. In de transfer window die leep af. Dus Peixoto is een huurling van FC Twente. Portugese jong is erbij gekomen. En Verheij is overgenomen van VVV. Twee nieuwe jongens. Rob Penders weet nog niet of die gaat spelen. Maar Roda is in ieder geval waar compleet. En ook in Kerkrade verheugen ze zich echt wel op deze wedstrijd.
4: Daar kan ik aan refereren natuurlijk. Kijk, niet zozeer dat gevoel hier. Hè. Dat is vanuit de streek, dat is vanuit vroeger uit. Hè. Dat is voor mij moeilijker te beschrijven natuurlijk. Maar die derby gevoelens, die sfeer uiteraard. Hè. NAC Willem II, Eindhoven Helmond Sport. Hè. Dat voel je wel en dat geeft wel iets speciaals.
0: Ja, dan moeten we misschien dan nog even kijken. Want zag je dus al VVV ADO.
1: Helmond Sport en ADO tegen Fortuna. Ja.
0: Oh, sorry, ik zit dingen doorheen te hollen. Ja, ADO Fortuna, VVV tegen Helmond Sport. Nou, vertel.
1: Ja, dat is zeker voor VVV een interessante wedstrijd. Omdat het VVV is vierde in de keukenkampioendivisie. Hebben gewoon een goede start. Maar die hebben best wel gewisselingen gehad de afgelopen dagen nog. Met name spits Dien Zandbergen is een belangrijk ankerpunt vertrokken is. Dat is naar Dynamo Boekarest gegaan. En het is interessant om te zien wie VVV dat gaat opvangen. In de komende weken. Er is wel een aanvaller voor teruggekomen. Maar is net bij de ploeg. Is nog niet helemaal fit. Dus de verwachting is niet dat hij zal gaan spelen vanavond in Helmond. Maar het is wel een aardig meetmoment vanavond. Om te kijken of VVV bij kan blijven in die hogere regionen in de keukenkampioendivisie. Ja. En voor Fortuna, ja, daar houden we het net al een beetje over. Die hebben gewoon een goede start in de Eredivisie. Stond zesde. Hebben vorige week bij FC Groningen gewonnen. Mottenoen, Noor, ADO Den Haag. En ja, als ze de goede lijn willen doortrekken, dan moeten ze winnen achter de derde.
0: Kijk, dan moet ik gelukkig heel kort nog even naar Max, Formule 1.
1: Ja, er wordt nu op dit moment gereden. Vrije training 2. Door is Verstappen in actie gekomen. Toen ik net wegleep bij de televisie, waren ze rond plek 6-7. Eerste vrije training het overgeslagen om een mogelijk nieuwe ploeggenoot Gert Meters te laten maken. Maar dat is dan wat die teams allemaal moeten doen met het oog op het komende nieuwe seizoen. Maar Verstappen, dit weekend in Monza, de Grand Prix, die vorig jaar nog won. We weten wat er dit jaar in het vat zit.
0: Kiek, dankjewel. Jelle Kleiner van L1 Sport. Zo meteen het grensgevalletje, Jelle. Marleen Rutte, direct of Helene Fischer?
1: Oh, dat zijn wel uiterste.
0: Ja, precies.
1: En ik moet kiezen natuurlijk.
0: We moesten eindelijk kiezen.
1: Direct.
0: Zit er een schiepje bij direct?

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Drie nieuwe singles van Marleen Rutte, van Direct en van Helene Fischer. Wat me huren, welke dus wil huren via de L1-app. Dit is Roger Villevoix.

zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij een lied.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% korting op haast alle meubels. En 15% op haast alles wat in de Porta-tas past. Ook aanstaande vrijdag bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta!
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: radio.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
7: Verkeersinformatie bij L1. Er staat een flinke file tussen op de A73 in noordelijke richting tussen Vierlingsbeek en Malden. Dat is dus richting Nijmegen. Meer dan 24 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd vanmiddag. Dus daar sta je nog wel even vast. Voor de rest veel dagelijkse files rond Eindhoven en Venlo. Heb je zelf verkeersinformatie voor ons? Laat het even weten via de L1-app.
8: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
4: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Taylor Swift en Anti-Hero. 9 minuten over 5.
1: L1 Vandaag.
0: Dit is L1 Vandaag. Mijn naam is Robin. Goedemiddag. Ik zit even op de plek van Ruben, die nog aan het genieten is van zijn vakantie. De laatste dag aan de invurm. Morgen zit er zelf weer. En als we toch even vakantie hebben, dan komen we ook wel een beetje in grenssferen natuurlijk. We hebben nog steeds een grensgevalletje wat we even moeten afhandelen. Dit wordt de opgave.
1: Het grensgevalletje.

0: Ja, de keuze was tussen Marleen Rutte, nice single van Direct, en de nice single van Murgen uitgekomen van Helene Fischer. En ik heb allerlei reacties binnengekregen. Ik log even gaat huren. Ik had bijvoorbeeld John, die meldde zich in de app, met een audio-appje, dat John.
1: Gun ik voor onze eigen Marleen Rutte, hè? Ah. Voorlaatje nummer 1. Ik gun voor Marleen Rutte dan. Groetjes, hoi.
0: Nou, dankjewel John. T, de reageerde ook, dag T. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met T, boy in Valkenberg. Dan kies ik toch voor de nieuwe single van Direct.
0: Oké.
2: Die heeft een speciale betekenis voor mij. Het wordt de lievelingsgroep van mijn vrouw, waar ik 20 maanden geleden helaas verloren ben.
0: Ach.
2: Vandaar heren, de nieuwe van Direct. Dankjewel.
0: Ah, dat snap ik dan wel, T. Ja, Sjoen sterkte ermee nog. Dat, ik snap dat ze daar een keer Direct wil sturen. Van Henk Jans had ik ook nog een audio. Dag Henk.
3: Goedemiddag Robin. Doet voor mij maar Marleen Rutte. Sjoen uitzending. Hoi.
0: Marleen Rutte, streepje erbij. Ja, ik moet zeggen, het is een beetje een nek-on-nek race geworden tussen Marleen Rutte en Helene Fischer. Martijn zit ook Marleen Rutte. Maar ik ga bijvoorbeeld Michel, die zit Helene Fischer. Cindy zit Helene Fischer. Eefje, Helene Fischer natuurlijk. En zo heb ik nog een paar keer en Marleen Rutte en Helene Fischer binnengekregen. Ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Zong Henny Huisman Hoets. Het is geworden. Vanmorgen veerzoet gekomen. Helene Fischer. Aan mijn zijde.

Fischer. Wat een nieuwe plaats. Aan mijn zijde. Ja, dat wou je zeggen. Aan mijn zijde. Oh, Cindy appte al. Oh, dat wordt meezingen. Die heeft dus flink net gezongen. Ik heb geprobeerd een beetje à la Helene Fischer met te bewegen. Gelukkig wordt het net op tv uitgezonden. En ik moet zeggen, ik denk dat ik volgende week even naar de fysio moet.

0: Ziet dat je dit huurt? The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer. Ik weet de achternaam even niet. Goed, maar niet doet. Ik heb nog het neusvurig. Ja, ik word gewoon een beetje van slaag van dit verhaal. Dat wordt gewoon. Want de hubs natuurlijk van die schoonheidstrends. En die zien al zo aardig de mensheid eigenlijk. En voor een jonge huid gewoon verblijkbaar ver. Krokodillen ingewanden, ezelmelk, dat soort dingen zien allemaal al eens geprobeerd. Maar er is nu geen neus. De neusse trend is zalmsperma. Ja, ik kan er ook niks van doen. Ik heb het al niet verzonnen. Maar er is dus wel een kliniek in Limburg, die van Ingrid Movig, die gebruikt het. Nou, laten we maar eens even luisteren.
1: Dus daar zitten dus die polynucleotide in.
2: De geslachtsdelen van de vis, daar wordt het eigenlijk uitgehaald.
1: De behandeling wordt uitgevoerd met kleine injecties in de huid. Is tamelijk pijnlijk.
2: Dit is dus ook een klein stukje DNA, die polynucleotide. Zoals ons eigen natuurlijke DNA die de huid zou gaan herstellen, gaat dit ook de huid herstellen. Omdat we het in de huid injecteren. Er is steeds meer de vraag naar de polynucleotide. Vooral op social media, dat mensen toch altijd dingen horen en zien.
0: Ja, ik zeg toch mij niet bellen.
3: Dit is L1.

0: Train and Drive-By in L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, het is al bijna 17:30, dus het wordt wel tijd voor, zou ik bijna vergeten hoor nog. De nieuwsquiz gaat over een nieuwe serie die vanaf vandaag te zien is op Videoland, gemaakt door de Limburgse regisseur Remy van Heugten. Hij zegt er zelf over: het was een flinke uitdaging om zo'n verhaal in 7 afleveringen te vangen. De reis van iemand die ondanks fysieke en mentale tegenslagen de beste van de wereld wil worden. De vraag is nu in de nieuwsquiz: overweegt deze serie? Dat is de vraag. Dan krijg je zo nog een hint van mij, want het heet hij met te maken.
2: Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt!
0: Vanaf vandaag dus een 7-delige serie op Videoland van een Limburgse regisseur. Maar overwege het de serie, laat het weten via de L1-app en maak kans op een zomerpakket.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Brand 3 Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Het LA Nieuws met Dennis Ewald. Goedemiddag Dennis. Oh wacht, hier is Dennis. Dag Dennis.
10: Goedemiddag Robin. De fatale schietpartij in Vaals was een gevolg van een uit de hand gelopen drugsdeal. Dat zeggen de verdachten. Ze zeggen dat ze zich bedreigd voelden door het slachtoffer, de 22-jarige Jesse. Die werd in mei doodgeschoten in een park. Verslaggever Frank Monen.
11: De mannen kwamen naar Vaals de parklaan voor een drugsdeal. Het ging om een doos wiet dat verhandeld zou worden. Jesse was erbij aanwezig. Hij werd de slachtoffer van een dodelijke schietpartij. En de twee mannen uit België. Alle drie hadden ze een wapen bij zich. Nou, de confrontatie was dreigend, is het de hand gelopen en daarbij is dus 2 keer geschoten. 1 schot van de 25-jarige verdachte was dodelijk. Het andere schot werd gelost toen de twee vluchtten.
10: De verdachten zijn 2 Belgen van 22 en 25 jaar oud. Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens het OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo afgegeven. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht, later deze maand ook nog in Roermond. En de politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van Maastricht. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. Het weer in de komende uren en vanavond buien, mogelijk met onweer, en dan koelt het af tot een graad of 16. In de nacht droog en vrij helder, het wordt zo'n 12 tot 14 graden. Morgen droog, matige wind en 22 graden.
9: Dankjewel Dennis.

0: Lekker druk door de jaren 90. Two Brothers on the Fourth Floor, I'm Thinking of You. En van I'm Thinking of You is het maar een kleine brug door de dag van de internationale dag, moet ik zelf zeggen, van de seksuele gezondheid.
1: L1 Vandaag.
0: Wat is het vandaag? En het is natuurlijk toch wel iets belangrijks, seks. Maar het is ook wel steeds ongemakkelijk om over te praten. Dat merkte ook zijn verslaggever Riel, die de straat op ging.
2: Kan je er makkelijk over of nee?
3: Vind je wel,
4: ja. Ja, dat vind je wel, ja. Maar ja? Met de rest nee, heb je gehad. Dat is privé, ja. Dus zeker niet met Ellen.
2: Nee, okay. Het is vandaag de internationale dag van de seksuele gezondheid.
5: Oké.
3: Ja, dat heb je nog gehoord.
2: Ja, en vertel.
3: Ja, ik zou nu helemaal vertellen.
2: Vindt u het ongemakkelijk om over seks te praten?
5: Ja.
6: Ja, dat hangt van de persoon af. En niet zozeer met jullie.
2: En met mevrouw niet.
7: Maar het is wel iets wat gedaan moet worden. Want het is gewoon wat iedereen toch wel aangaat.
5: Wanneer ik met mensen ben die ik goed ken, ja, waarmee ik comfortabel ben, dan vind ik het geen probleem.
2: Waarom is het ongemakkelijk?
5: Ja, gewoon.
6: Het lijkt wel alsof het taboe juist weer meer wordt dan het misschien geweest is.
2: Is dat een beetje een generatieding?
4: Denk het zeker, ja.
2: Hoe gaat u deze bijzondere dag vieren?
5: Geen idee.
4: Nee, op vakantie misschien.
8: Ik ga het zo meteen aan mijn vrouw vertellen. Die ga ik nu op wachten.
2: En dan?
8: En dan, eens kijken wat het wordt.
2: Nou, dan wens ik u heel veel succes.
8: Ik ben er bang voor.
0: Nou, voor God, het waarschijnlijk gewoon van het huren wat het geworden is. Straks in het kader van de dag van de seksuele gezondheid ook nog een gesprek met een bemiddelingsbureau die seks regelen voor mensen met een beperking. Dat is allemaal straks in L1 Vandaag. Hier schrijft hij nog Chef Special.

0: Duran Duran. En ja, ik hoef de titel bijna niet meer uit te leggen, want de singer die het heet Notorious.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Begon naar de ontknoping van de nieuwsquiz. De vraag was, het ging om een documentaire die vanavond te zien is op Videoland. Is van een Limburgse regisseur. Of een nieuwe serie, moet ik eigenlijk zeggen. Is van een Limburgse regisseur. En het gaat over iemand en dat heet te maken met dit. Luister goed.
2: Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt!
0: Ja, en de vraag is dan dus, UVW get de serie. Die quote heeft ermee te maken. En volgens mij weet Antoinette dat. Goedemiddag, Antoinette.
3: Goedemiddag.
0: Zeg het maar, UVW get de serie, die verzeuken.
3: Ja, volgens mij heet het van Marco van Basten.
0: Zullen we eens even kijken?
4: Goed geantwoord. Proficiat.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Dat is helemaal goed. Marco van Basten inderdaad. Ja. En de serie heet, hups, helemaal goed, Basta. Een zevendelige serie over Marco van Basten. Ja, en wat ik zus liet horen, dat wordt natuurlijk de goal in de finale van het EK 1988.
3: Klopt.
0: Kun je zich dat nog herinneren?
3: Ik heb dat wel gezien als kind, ja, met mijn ouders toen. Klopt. Maar toen was...
0: Ja?
3: Sorry.
0: Nee,
3: toen was ik nog niet zo heel groot, maar toen, ik kan me dat wel nog herinneren, ja.
0: En wat herinneren ze zich ervan?
3: Nou, ja, ik heb toen naar die finale gekeken ook en zo. En ja, dat was gewoon waanzinnig. En ja, het hele land ging denk ik toen los. Een beetje, tenminste veer toes op de bank wel. Maar voor de rest, ja, ik ging alleen met Nederlands elftal. Ik heb niet zo heel veel met voetbal, maar dat soort wedstrijden... Ja, dat waren altijd als Nederlands elftal voetbalt. Dus ja, joh, dat was een van die herinneringsmomenten.
0: Dan kun je toch de oranje koorts binnenke boven natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, ik was just 4 jaar oud in 1988. Dus ik heb er niet echt een actieve herinnering aan, zo wie ze zeggen. Dus ik heb eigenlijk helaas nooit een echt kampioenschap van Oranje metgemaakt.
3: Oei, dat is jammer. Ik wel. Jammer, niet echt live metgemaakt, maar wel al 4 jaar gewend. Via de televisie, om het zo te zeggen. Toch wel al
0: de
3: mooie kampioenschap.
0: Ik kan me nog herinneren in ieder geval, joh. Ja, gisteren de serie kieken of denk ze van...
3: Ja, zeker. Want dat zijn dan toch omdat je het ook wist, want ik ben normaal niet zo voetbalkenner/minded, maar dit soort series, sportseries of series over sporthelden kieken voor wel al die succes.
0: En wieso vinden ze dat dan toch wel leuk? En ze zegt van, ik ben eigenlijk niet zo voetbalminded.
3: Nee, maar ik vind het gewoon heel interessant. Wie moet ik dat zeggen? Alles wat met sport te maken heeft, op die manier, als er documentaires van zijn... Ja, dat kijk ik wel met mijn man, ja.
0: Ben ik de persoonlijke verhalen erachter? Ben ik de drama misschien wel?
3: Nee, helemaal niet. Maar gewoon mooi in de zin, omdat dat toch meer achter zit... omdat voor soms die sporters...
0: Ja, precies.
3: Wie moet ik het zeggen? Dat er vergeten wordt wat die er toch wel van moeten doen... of het verhaal wat erachter zit. Dat vaak alleen maar het mooie naar boete komt... of wat ze bereiken, maar dat er toch veel meer achter zit. En dat vind ik gewoon mooi in te zien.
0: En de bloed, zweet en tranen die nu dus zien om dat te bereiken waarschijnlijk inderdaad.
3: Juist.
0: Ja, precies. Dankjewel Antoinette voor de antwoord. Je krijgt een fijn L1 zomerpakket. Ja, de zomer is een beetje voorbij, maar we schikken het pakket nog nodig op. Ja, precies. Het L1 nazomerpakket krijgt ze.
3: Helemaal goed, super.
0: Hartstikke bedankt en ik wens je alvast een heel fijn weekend.
3: Geer ook, een fijne uitzending.
0: Jo, dank je.
3: Goedjes, hoi hoi.
0: Ja, dat wordt dus de nieuwsquiz. Straks na 6 uur gaan we natuurlijk nog weer met L1 vandaag. Daan, nog Gemie van het Letse Neus. Och inderdaad, we hadden van de internationale dag van de seksuele gezondheid. Dat is straks na 6 uur.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
6: Budget Home Store.

0: Door. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het OM wil celstraf en TBS voor een 40-jarige Heerlenaar. Die sloot zijn vrouw 4 dagen op, mishandelde, bedreigde en vernederde haar en ging er met hun kinderen vandoor. Venlonaren hebben gisteren in totaal 30 kilo vuurwerk ingeleverd bij het speciale inleverpunt dat door het land trekt. Dat staat morgen in Maastricht en later nog in Roermond. En de politie zoekt de verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Er zijn beelden van de verdachte.
7: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
13: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
14: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
15: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
17: Stiel AccuPower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L.

0: I had some help. Ja, en het weekend zit nu toch echt voor de deur.
1: L1 vandaag.
0: Het is 6 uur geweest, dus waarschijnlijk bist of onderweg nog hoes, of bist al lekker toe, kist al lekker van het weekend genieten. Misschien bist nog wel aan het werk. Kind natuurlijk ook nog. Het eind is in zich, zal ik maar zeggen. Het weekend komt erom. En dit is ook het laatste oor van L1 vandaag. We gaan eens even kijken wat er allemaal zich heeft afgespeeld deze dag. Nou, bijvoorbeeld, we hebben het gehad over Marleen Rutte. Die heeft een zwoere tijd achter de rug. Ze lag in het ziekenhuis, maar inmiddels is ze zo goed als hersteld. En gaat ze weer onder slag.
2: Maar nu hebben ze echt weer energie en mogelijkheden en zin ook om weer opnodig te staan. En, maar dat geeft ook nieuwe energie, nieuwe inzichten, nieuwe kledingstijl. Uh-huh. Dus eigenlijk het hele pleitje behind. Er zijn ook nieuwe foto's gemaakt.
0: Ja, en dit is ook een verhaal. 18 jaar knokken voor een oude fabrieksschoorsteen. En dan liep het op de 80ste toch eindelijk te lukken. Martien Oet Milsbeek wil kosten wat kost de laatste herinnering om de oude steenfabriek behouden.
3: Die schoorsteen moest blijven, ja. Dat heeft in het begin veel moeite gekost om daar anderen van te overtuigen. Ja. Zelfs is de gemeente daarvan overtuigd, want die heeft een gemeentelijk monument van gemaakt. Ja. Dus we zijn blij op dit moment dat we zover zijn en het lijkt erop. Er kunnen natuurlijk bezwaren komen, maar ik denk dat bezwaren... met iedereen moet je rekening houden, maar ja. Ik denk dat er een grote kans is dat die verplaatst zal worden en dan zijn we allemaal blij.
0: Ja, en door alle regels en vergunningen wordt het steeds ingewikkelder om een evenement te organiseren. De provincie heeft daarom de commissie stoer voor het schrappen van overbodige en tegenstrijdige regels. Volgens CDA-statenlid Marlou Absil gaat dat nog lang niet snel genoeg.
4: En natuurlijk klopt dat het soms niet kan, soms ook helemaal niet wenselijk is om regels af te schaffen, maar soms ook wel. En juist daarop moeten wij maximaal inzetten. Juist als wij de gemeentes uitdagen, kunnen wij zelf niet achterblijven. Want als je met de ene vinger naar de andere wijst, wijzen er 4 naar jezelf. En dat willen wij opgepakt hebben. Met spoed.
0: Ja, CDA-statenlid Marlou Absil wordt dat dus. Voor ons door met muziek. Dit is No Mercy. En de titel, die kondigen ze zelf al.

0: Ja, met de mannen van Trekzak Hupsen gegarandeerd leven in de brouwerie. Ik heb nog geletse neus heenvuldig. Wist het op het vandaag ook de dag is van de internationale dag zelfs van de seksuele gezondheid. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om seks te hebben. Ja, mensen met een beperking komen bijvoorbeeld niet zo snel iemand tegen hoe met ze dat kunnen doen. Dus Maureen Hellebrand heet een bemiddelingsbureau om die mensen te helpen. En dat is echt wel nuttig, zegt ze.
1: Nou ja, weet je, dan heb je kans dat iemand zich of vergrijpt aan mensen op straat, of ontruimd gedrag. Of naar begeleiding toe. Dus inderdaad, het stukje ontruimd kan natuurlijk naar medebewoners zijn, als ook naar begeleiding. Dat die jongere dames die daar werken, het verzorgend personeel, niet meer naar iemand toe wil gaan. We hebben zelfs mensen die zijn suïcidaal, omdat ze deze behoeftes niet vervuld krijgen. Je hebt natuurlijk ook begeleiding die dit gewoon echt onzin vindt. En hij zegt, ja, maar wat gaat dan de familie van die andere bewoners daar wel niet van vinden? En dan zeg je, maar wij komen niet met de fanfare naar binnen. Hè? Het is niet zo van, oh, meneer Jansen, kamer 10, die gaat nou los. Dit is allemaal best wel heel erg, of niet best wel, dit is gewoon heel discreet. Nou ja, weet je, een beperking heb je gewoon sneller als de loterij. En ja, stopt een automatische seksleven.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje een taboe onderwerp. Hè? En toch, ook die lui hebben die behoeftes. Dus misschien is het wel goed dat het geregeld wordt. Dat wordt in ieder geval Maureen Hellebrand, die een bemiddelingsbureau heet, die lui.

0: Nick Herschel won't let the sun go down on me. Begonnen richting 6:30. Straks heb ik nog een leuks voor jullie. Dat is Gert gevonden. Gert speciaals van Troubadour Joep Rademakers. Kent ze misschien wel. Heeft vroeger heel veel leuke leedjes gemaakt. En ja, er is Gert bijzonders opgedoken nu. Straks nog 6:30. Nu eerst U2, Beautiful Day.
1: L.A.

0: de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De burgemeester van Bergen vindt dat plannen voor de bestrijding van natuurbranden vooraf beter moeten worden opgesteld. Nu hebben organisaties als de Veiligheidsregio, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer vaak verschillende opvattingen over wat er moet gebeuren en hoe dat wordt aangepakt. Burgemeester Michael Rauner noemt een voorbeeld.
8: Je hebt zeg maar de breedte van de wegen. Maar dat moet wel goed afgestemd zijn op het materiaal wat we hebben. En wat je nu merkte ook in Venray, dat is dat we niet al het materiaal wat we beschikbaar hebben is ook goed geschikt voor zeg maar de zand en de natuur. Nou, dat is een van de dingen. Moeten we nou nieuw materiaal aanschaffen? Of gaan we de wegen zo maken dat ze toegankelijk zijn voor al het materiaal wat we hebben?
7: Het Openbaar Ministerie wil 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 40-jarige man uit Heerlen. Die heeft volgens de OM zijn vrouw 4 dagen lang opgesloten, mishandeld, vernederd en bedreigd. En ging er daarna met hun kinderen vandoor. Dat gebeurde in maart vorig jaar. De man zou de vrouw ook hebben verkracht, maar dat wordt behandeld in een afzonderlijke rechtszaak. Bij het inleverpunt voor vuurwerk dat gisteren in Venlo stond, is zo'n 30 kilo afgegeven. Dat meldt Omroep Venlo. 15 mensen hebben zich bij het inleverpunt gemeld. Het punt geeft mensen de gelegenheid zonder boete van hun vuurwerk af te komen. Morgen staat de bus in Maastricht en later ook nog in Roermond. De fatale schietpartij in Vaals was een gevolg van een uit de hand gelopen drugsdeal. Dat zeggen de verdachten. Ze zeggen dat ze zich bedreigd voelden door het slachtoffer, de 22-jarige Jesse. Die werd in mei doodgeschoten in een park. Verslaggever Frank Monen.
9: De mannen kwamen naar Vaals de parklaan voor een drugsdeal. Het ging om een doos wiet dat verhandeld zou worden. Jesse was erbij aanwezig, hij werd de slachtoffer van de schietpartij en de 2 mannen uit België. Alle 3 hadden ze een wapen bij zich. Nou, de confrontatie was dreigend, is het de hand gelopen en daarbij is dus 2 keer geschoten. 1 schot van de 25-jarige verdachte was dodelijk. Het andere schot werd gelost toen de 2 vluchtten.
7: De verdachten zijn 2 Belgen van 22 en 25 jaar oud. En de politie heeft beelden gepubliceerd van een verdachte van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer werd met een klinker in het gezicht geslagen. Dat gebeurde in juli in het centrum van de stad. De verdachte had kort daarvoor geprobeerd een horloge te stelen van het slachtoffer. Het weer. In de komende uren buien, mogelijk met onweer, en dan koelt het af tot een graad of 16. In de nacht droog en vrij helder. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden. Morgen droog, matige wind en 22 graden.

0: De KLF met Justified and Ancient. End of Her, Kenny B met Parijs. Ja, ik had het al gezegd. Ik heb geen leuks.
1: L1 vandaag.
0: En dat heeft te maken met de stichting Laudio. Die stonden in maart van dit jaar met hun bandjesbus in Limburg. En hun bandjesbus, dat kostte met lui hun cassettebandjes inleveren. Dat was voor een speciaal theaterproject. En ook Brigitte Rademakers die ging langs bij die bus. Met een van de vele bandjes die ze gevonden had tussen de spullen van hun pap, troubadour Joep Rademakers. En toen wordt het toch het bijzonders.
2: Wij waren ontzettend blij dat Brigitte naar onze bandjesbus kwam. Want ja, tot ieders verbazing, één grote verrassing, er stond kennelijk muziek op wat we nog niet kenden van haar vader, van Joep.
3: Toen kom je in de vreemde zin. En ik ben het even.
4: Nou, ik wil een oproep op de radio dat ik die bandje, dat we daar cassettebandjes herkozen brengen waarvan we niet wisten wat erop stond. Dus ik denk, ik ga daar her. Toen heb ik pas voor het eerst gehoord wat op dat bandje stond. Daar stond ik dus op als 8-jarig kind. Ja, en pap steekt er nog erop met een liedje. Maar nooit ooit gebracht op cd of op plaat.
5: Onbekend liedje van Joep Rademakers.
4: Onbekend liedje. Ik hoop dat er nog meer op steekt van pap. Dat er nog meer nummers tevoorschijn komen die we nog niet kennen. Immers met een cassette recorder, die zou dat eens moeten gaan beluisteren.
0: Ja, dat waren Brigitte Rademakers dus over het oeuvre van haar pap Joep Rademakers. En er liggen dus nog heel veel cassettebandjes, misschien ook nog wel gedopsteerd. Henk Hoven maakte deze reportage en ik denk dat Henk die bandjes wel zelf heeft metgenomen.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En daarvoor nog Elton John en Britney Spears met Hold Me Closer. Begon langzamerhand richting 7 uur. En dat betekent tot voor ochtend het eindgon van L1 vandaag. En komende maandag dan is Ruben gewoon weer terug. Terug van vakantie, fris en fruitig. Tenminste, het hoop ik staan. Ik denk nog dat hij zich helemaal platgezopen heeft natuurlijk. En tot het een moeilijke start wordt. Maar maandag is Ruben hij in ieder geval weer. Ik wens u een heel prettig weekend. En tot de volgende keer. En ik loop die achter met, wat zullen we eens doen? Mensenkinder. Oriëntatie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
5: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wiegen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.

0: Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
1: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
0: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer: in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tafel.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscrimineel.

0: criminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
1: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
0: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is

0: Hierin over Asselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Over Asselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik had een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel.

Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.